0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen aangekondigd op de NAVO-top. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd. In Bahrein en Kuwait ging het luchtalarm af. En in Qatar kregen mensen een waarschuwingsbericht op hun telefoon vanwege een mogelijke aanval. In Dordrecht is iemand aangehouden vanwege drugssmokkel. De 39-jarige wordt ervan verdacht cocaïne te hebben ingevoerd in een lading bananen. De drugs werden in mei gevonden bij supermarkten in Sint-Oedenrode en Den Bosch. Toen de politie het huis van de verdachte doorzocht, werd ruim 50.000 euro aan contant geld gevonden. Ook zijn een auto en een motorboot in beslag genomen. De politie doet nog onderzoek naar criminele organisaties achter de smokkel. De Palestijnse autoriteiten en Libanon melden allebei doden door Israëlische aanvallen. In Libanon zouden twee mensen zijn omgekomen bij een aanval met een drone. Bij verschillende aanvallen in de Gazastrook zouden 9 Palestijnen zijn gedood. Meld Misdaad Anoniem krijgt steeds vaker meldingen over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld, meldt Nieuwsuur. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Volgens het meldpunt zijn mensen zich veel meer bewust van de gevaren van illegaal vuurwerk. Zeker na de explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij 6 mensen omkwamen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon en in de middag overal zonnig. Bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer. Warme hits en koel.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. Uit Bahrein, Kuwait en Qatar komen berichten van mogelijke Iraanse aanvallen. Het was een reactie op bombardementen van de VS op doelen in Iran. President Trump zei dat het nodig is om schepen te laten passeren in de Straat van Hormuz. De voormalige commandant van de Argentijnse marine heeft een voorwaardelijke celstraf gekregen voor het zinken van een onderzeeër. Bij de scheepsramp in 2017 kwamen alle 44 bemanningsleden om het leven. Het duurde een jaar voordat de onderzeeër werd teruggevonden op de bodem van de oceaan. De rechtbank zegt dat de voormalige chef nalatig is geweest, omdat technische problemen niet op tijd onderzocht werden. Hij hoeft niet de cel in, maar moet zich wel af en toe melden bij de politie. Drie hooggeplaatste officieren die ook vervolgd werden, zijn vrijgesproken. Een man die vol ingeslikte drugszakjes in Amsterdam op de trein stapte, moet 3 jaar de cel in. De 31-jarige had 75 zakjes drugs ingeslikt toen hij naar Salzburg in Oostenrijk reisde. In Duitsland vonden douanemedewerkers dat hij zich verdacht gedroeg. En toen ze zijn handen op drugssporen testten, vonden ze cocaïne. Op een röntgenfoto in het ziekenhuis was te zien dat het lijf van de man vol drugspakketjes zat. Die hadden een straatwaarde van 50.000 euro. De verdachte komt uit Nigeria en woonde tot voor kort in Italië, waar hij asiel had aangevraagd. Na een zwaar fietsongeluk in april is de burgemeester van Roosendaal weer thuis. Mark Buijs liep ernstig hersenletsel en ook enkele botbreuken op. Hij moet thuis verder revalideren. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. In de middag overal zonnig bij zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. In Bahrein en Kuwait ging het luchtalarm af en in Qatar kregen mensen een waarschuwingsbericht op hun telefoon vanwege een mogelijke aanval. Het was een reactie op bombardementen van de VS langs de kust van Iran. Volgens het Amerikaanse leger waren die aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. De democraat Graham Platner trekt zich terug uit de verkiezingen voor de Amerikaanse Senaat van november. In de staat Maine stond hij in de peilingen iets boven de al jaren populaire republikeinse kandidaat Collins. Meerdere ex-vriendinnen van Platner beschuldigen hem van seksueel geweld. Zelf ontkent hij dat, maar kopstukken in de Democratische Partij riepen hem op om uit de race te stappen. Platner kwam vorig jaar ook al onder vuur te liggen. Toen doken er online berichten op waarin hij ongevoelig zichzelf uitliet over slachtoffers van seksueel geweld. Een man die drugspakketjes had ingeslikt en daarmee van Amsterdam naar Salzburg reisde met de trein, moet 3 jaar de cel in. Er werden honderden grammen cocaïne en heroïne in zijn lijf gevonden. De douane in Keulen had hem tegengehouden omdat hij zich nerveus gedroeg en geen goede verklaring voor zijn reis gaf. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks over een comedienne die een schrijver in dienst neemt kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. Het weer in het noorden en midden van het land begint de dag bewolkt. Later vandaag overal zon met 21 graden in het noorden tot 29 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
8: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
9: Zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak CocoSim kokoswater. 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en super verfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeel bundels op freshcoco.nl.
10: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
11: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
1: heerlijke zomer. Warme hits en coole vibes.
12: Emergency.

Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. Adverteren @rtvlove.nl. Alweer een

Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. In Bahrein werden explosies gehoord en in Kuwait ging het luchtalarm af. In Qatar kregen mensen een waarschuwingsbericht. Die kregen ze op hun telefoon vanwege een mogelijke aanval. Het was een reactie op bombardementen van de VS langs de kust van Iran. Volgens het Amerikaanse leger waren die aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. Een nieuwe behandeling kan kinderen met een zeldzame en levensbedreigende vorm van overgewicht helpen. De ziekte ontstaat door een beschadiging in de hersenen, door een tumor of een operatie. Daardoor krijgen mensen extreme honger, terwijl ze juist minder goed calorieën kunnen verbranden. Gezond eten en sporten die helpen daar niet tegen. Vooral kinderen kunnen de zeldzame ziekte krijgen. Het nieuwe medicijn zorgt ervoor dat het gebied in de hersenen weer herstelt. Het middel is goed.

0: goedgekeurd om te gebruiken in de VS en Europa. Het is nog niet duidelijk of het in Nederland vergoed gaat worden. Op het strand bij Velsen Noord zijn vannacht meerdere vakantiehuisjes afgebrand. Het is niet duidelijk of er mensen in de recreatiewoningen waren toen de brand uitbrak. Meerdere huisjes werden ontruimd. Hoe de brand bij Velsen Noord kon ontstaan is nog niet bekend. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks, over een comedienne die een schrijver in dienst neemt, kreeg 24 nominaties. Het weer in het noorden en midden van het land begint de dag bewolkt. Later vandaag overal zon, met 21 graden in het noorden tot 29 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
4: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
5: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Bliksanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Bliksanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
2: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mik Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.

Sit van der Linde met het NOS Journaal. Op het strand bij Wijk aan Zee zijn vannacht meerdere vakantiehuisjes afgebrand. Het is niet duidelijk of er mensen in de recreatiewoningen waren toen er brand uitbrak. Een aantal huisjes werd ontruimd.

0: ontruimd. Het vuur ontstond rond 2 uur en was iets voor 4 onder controle. Hoe de brand kon ontstaan bij de vakantiehuisjes is nog niet bekend. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Kuwait en Qatar. Ondanks de aanvallen over en weer laat president Trump de optie tot onderhandelingen wel open, zegt correspondent Sjoerd ten Daas.
1: Hij zei ook dat hij er geen probleem mee zou hebben als er verder gepraat zou gaan worden. Zei daar wel bij dat hij er zelf niet veel vertrouwen in heeft. Maar ja, hij laat daarmee wel blijken dat hij nog steeds ook heel erg graag op dat pad wil blijven wandelen.
0: President Trump zei dat de Amerikaanse aanvallen nodig waren om schepen te laten passeren in de straat van Hormuz. Artsen in Europa en Amerika gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Door die ziekte hebben mensen extreem veel honger vanwege beschadigingen in de hersenen. Vooral kinderen kunnen de ziekte krijgen. En uit tests blijkt dat de nieuwe behandeling de hersenen weer kan herstellen. In de Amerikaanse staat Maine is de democratische senaatskandidaat Graham Plattner uit de race gestapt. Hij leek goede kans te maken voor de zetel, maar wordt beschuldigd van seksueel geweld. In een videoboodschap ontkent hij, maar zegt na gesprekken met zijn vrouw toch te stoppen.
2: For that reason, we are suspending campaign operations. This is incredibly difficult because I know that some will think it's an admission of guilt, and it most certainly is not.
0: De Democratische Partij heeft tot het einde van de maand om een nieuwe kandidaat aan te wijzen. Het weer in het noorden en midden van het land begint de dag bewolkt. Later vandaag overal zon met 21 graden in het noorden tot 29 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet wel, Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
11: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
12: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. 1 vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
13: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitair collecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitaire experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirrie.
14: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
15: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. HV Kras Volendam komt komend seizoen uit in de EHF European Cup. Als landskampioen stroomt de Noord-Hollandse club in tijdens de tweede ronde. De eerste wedstrijden staan gepland voor het weekend van 17 en 18 oktober. Op 14 juli vindt de loting voor de eerste en tweede ronde plaats. Dan wordt ook de tegenstander van Volendam bekend. Burgemeester Marian van der Welen wil graag worden herbenoemd als burgemeester van Waterland. De gemeenteraad ontving hierover op vrijdag 12 juni een brief van de commissaris van de Koning, Arthur van Dijk. Een speciale commissie bereidt de aanbeveling voor. De raad stelt die op donderdag 1 oktober vast in een besloten vergadering. Daarna... Van vrijdag 10 tot en met vrijdag 17 juli wordt de toegangsweg naar het busstation in Edam vernield met asfalt. Het busstation is niet toegankelijk, de Sinnelweg dient tijdelijk als busstation en is afgesloten voor auto's, behalve bussen en hulpdiensten. Verkeer wordt omgeleid via de Zuiderzeeweg en Dijkgraaf Poslaan. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Artsen in Europa en Amerika gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Door die ziekte hebben mensen extreem veel honger vanwege beschadigingen in de hersenen. Uit test blijkt dat de nieuwe behandeling de hersenen weer kan herstellen. Jaren na de ramp met een onderzeeër uit Argentinië is de voormalig commandant schuldig bevonden aan nalatigheid. Volgens de aanklager had de chef de onderzeeër niet laten nakijken toen de bemanning zei dat er problemen waren. Een democraat in de staat Maine, die goede kans leek te maken tegen de republikeinse kandidaat, stapt uit de race. Graham Platner wordt beschuldigd van seksueel geweld. Deze maand moeten de democraten een andere kandidaat aanwijzen. Het weer in het noorden.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Inwoners die op vakantie gaan, kunnen voor vertrek hun reisdocumenten controleren op geldigheid. Ook rekening houdend met eventuele extra geldigheidseisen van het bestemmingsland. De gemeente adviseert een veilige digitale kopie te maken via de Kopie-ID-app om identiteitsfraude te voorkomen. Nog niets geregeld? Dan kan een afspraak worden gemaakt via de gemeentelijke website. Het nieuwe contract bij Ajax komt er waarschijnlijk niet voor Sean Steur, die overstapt naar Newcastle United. Ondanks een eerder principeakkoord met oud-directeur Alex Kroes kon opvolger Jordi Cruijff geen duidelijkheid geven over zijn toekomst. Newcastle biedt 27 miljoen euro, waarmee Steur bij de top 15 duurste Ajax-verkopen ooit komt. Na meldingen van overlast door hardrijders hield de politie dinsdag een snelheidscontrole op de Verzetslaan in Purmerend. Een bestuurder reed 129 km per uur, waar 50 is toegestaan. Extra gevaarlijk vanwege de vele kruispunten. Hij moest direct zijn rijbewijs inleveren en wordt aangemeld bij het CBR voor een verplichte cursus.
2: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
3: Donderdagochtend zijn er aanvankelijk nog wel wat wolkenvelden in Edam-Volendam. De wind zoekt geleidelijk de noordhoek op. En met die noordelijke wind wordt geleidelijk een beetje drogere lucht aangevoerd. En dat betekent dat het tweede dagdeel ook wel wat opklaringen geeft. De temperatuur in de ochtend nog rond een graad of 20 gaat oplopen richting 23 graden in de loop van de middag. En de wind uit dus die noordelijke richting is matig windkracht 3 tot 4. Mijn naam is Mark Putto en tot zover.
4: LOVA Verkeer.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Eén vertraging in de regio op de N201 Hilversum richting Uithoorn. Tussen de afrit Nederhorst Den Berg en Loenersloot 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Kees Schutter, bekend als het gezicht achter zijn bakkerijen in Monnikendam, Purmerend, Volendam en Amsterdam, is afgelopen vrijdag op 72-jarige leeftijd overleden na een kort ziekbed. Hij groeide uit tot een geliefd gezicht in Monnikendam. Het afscheid vindt plaats op vrijdag 10 juli in de Grote Kerk, gevolgd door de begrafenis aan de Kloosterdijk. Level zoekt met spoed minstens 10 gezinnen die een kind in een crisissituatie kunnen opvangen en pleeggezinnen voor jonge kinderen die nog voor de zomervakantie een plek nodig hebben. Geïnteresseerden kunnen terecht op level.nl. Landelijke criteria voor pleegouderschap gelden, gevolgd door individuele screening. Bibliotheek Waterland biedt deze zomervakantie diverse activiteiten voor kinderen. In het Zomerlab in Volendam kunnen kinderen gratis workshops volgen, zoals emoji ontwerpen en waterraketten bouwen, na aanmelding via de website. Daarnaast blijft het Klooilab open in Volendam en Monnikendam, waar kinderen kunnen experimenteren met 3D-printen, programmeren en filmen.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: Ook in de ochtend.
3: Elke dag. Dicht bij jou.

0: Electra is volledig BRL100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-electra.nl.
1: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
3: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
4: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
5: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54. Of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.

0: zit van der Linde met het NOS-journaal. Iran en de VS hebben vannacht verschillende doelen aangevallen in het Midden-Oosten. Iran deed dat als reactie op bombardementen van de VS in hun land. De aanvallen bevestigen volgens correspondent Daisy Moore wat Iran graag wil benadrukken.
1: Amerika is niet te vertrouwen, daar kan je geen afspraken mee maken. Heb je een deal, dan stapt Trump eruit. Ben je aan het onderhandelen, dan beginnen de bombardementen. Dus dat is de retoriek die je ze hoort benadrukken.
0: Beide landen zien nog wel een diplomatieke weg uit de oorlog, maar het vertrouwen wordt door de aanvallen niet beter. De politie zoekt de man die in februari de klantenservice van Odido misleidde en zo de grote hack van persoonsgegevens mogelijk maakte. Uit een opgenomen telefoongesprek blijkt dat hij Nederlands spreekt. Als de man zich niet meldt, maakt de politie het gesprek openbaar. Het dodental van overstromingen in Zuid-China is opgelopen tot 39. Door een tropische storm viel er in korte tijd veel regen. In de stad Nanning brak een dam door. In de regio werden zo'n 130.000 mensen geëvacueerd. Artsen in Europa en Amerika gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Door die ziekte hebben mensen extreem veel honger vanwege beschadigingen in de hersenen. Vooral kinderen kunnen de ziekte krijgen. Uit tests blijkt dat de nieuwe behandeling de hersenen weer kan herstellen, vertelt deze arts.
2: Ik zie dat de kinderen weer een normaler leven krijgen. De kinderen hebben een normale eetlust, een normale verbranding. Hebben ook niet meer dat drukke hongermonstertje in hun hoofd. Kunnen weer rustiger naar school, gaan ook weer leren.
0: De Nederlandse Zorgautoriteit gaat nu kijken of het medicijn ook hier op de markt kan komen. Het weer vanochtend op steeds meer plaatsen zon. Alleen in het noordoosten blijft het nog bewolkt. Het wordt vandaag 21 graden in het noorden tot 29 graden in Zeeuws-Vlaanderen. Morgen ook een zonnige dag met ongeveer dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio staat het vast op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Naar de Vesting en Blaricum 10 minuten vertraging. En op de N201 Hilversum richting Uithoorn. Voor Loenersloot een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.

0: Autoweek.nl. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
3: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
4: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
5: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
6: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
7: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
8: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. HV Kras Volendam komt komend seizoen uit in de EHF European Cup. Als landskampioen stroomt de Noord-Hollandse club in tijdens de tweede ronde. De eerste wedstrijden staan gepland voor het weekend van 17 en 18 oktober. Op 14 juli vindt de loting voor de eerste en tweede ronde plaats. Dan wordt ook de tegenstander van Volendam bekend. Burgemeester Marianne van der Welen wil graag worden herbenoemd als burgemeester van Waterland. De gemeenteraad ontving hierover op vrijdag 12 juni een brief van de commissaris van de Koning, Arthur van Dijk. Een speciale commissie bereidt de aanbeveling voor. De raad stelt die op donderdag 1 oktober vast in een besloten vergadering. Daarna gaat de aanbeveling naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Van vrijdag 10 tot en met vrijdag 17 juli wordt de toegangsweg naar het busstation in Edam vernield met asfalt. Het busstation is niet toegankelijk, de Sinnelweg dient tijdelijk als busstation en is afgesloten voor auto's, behalve bussen en hulpdiensten. Verkeer wordt omgeleid via de Zuiderzeeweg en Dijkgraaf Poslaan. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: Donderdagochtend zijn er aanvankelijk nog wel wat wolkenvelden in Edam-Volendam. De wind zoekt geleidelijk de noordhoek op. En met die noordelijke wind wordt geleidelijk een beetje drogere lucht aangevoerd. En dat betekent dat het tweede dagdeel ook wel wat opklaringen geeft. De temperatuur in de ochtend nog rond een graad of 20 gaat oplopen richting 23 graden in de loop van de middag. En de wind uit dus die noordelijke richting is matig windkracht 3 tot 4. Mijn naam is Mark Putto en tot zover.
2: LOVE Verkeer.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio heb je vertraging op de A1 Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Naar de Vesting en knooppunt Eemnes heb je 10 minuten vertraging. Dat komt door de wegwerkzaamheden. En op de N99 Den Oever richting Den Helder, tussen de aansluiting met de N240 en de afrit Anna Paulona, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
2: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
3: Word glaszetter bij Keestol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Keestol Glas.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij de nieuwe Amerikaanse aanvallen in Iran vannacht zijn 14 mensen gedood. Er raakten ook tientallen mensen gewond, zegt het Iraanse ministerie van Volksgezondheid tegen persbureau AP. Vannacht zijn explosies gehoord in steden langs de Persische Golf en de straat van Hormuz. Iran reageerde net als gisteren met aanvallen op Bahrein, Kuwait en Qatar. Onderhandelingen tussen Iran en de VS liggen stil, al zou Trump deze optie open willen houden. Ook het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz ligt nagenoeg stil, met een stijgende olieprijs tot gevolg. De politie zoekt de man die in februari de klantenservice van Odido misleidde en zo een grote hack van persoonsgegevens mogelijk maakte. Uit een opgenomen telefoongesprek blijkt dat hij Nederlands spreekt. Als de man zich niet meldt, maakt de politie het gesprek openbaar. Artsen gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Veel kinderen krijgen de ziekte waardoor ze extreem veel honger krijgen vanwege beschadigingen in de hersenen. Deze arts legt uit wat de nieuwe behandeling doet.
1: Nou, dat nieuwe medicijn, dat heet acetmelanotide, dat herstelt dat signaaltje weer. Dus waardoor je dus weer voelt dat je verzadigd bent, dat je genoeg gegeten hebt en waardoor die verbranding weer op gang komt.
0: Het medicijn is nog niet beschikbaar. De Nederlandse Zorgautoriteit doet er nog onderzoek naar. De Marokkaanse voetballer Ismaël Saibari is niet fit genoeg om mee te doen aan de WK-wedstrijd tegen Frankrijk. De middenvelder viel geblesseerd uit in het duel met Canada en is nog niet op tijd hersteld voor de kwartfinale vanavond. Saibari scoorde in elke groepswedstrijd voor Marokko en in de 16e finale tegen Nederland schoot hij de beslissende strafschop. Het weer, langzaam meer zon, al blijft het in Groningen nog bewolkt. Het wordt 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: LOVE Verkeer.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Je hebt nu vertraging op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Naar de Vesting en Hilversum Noord 5 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. Dan de A44 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Sassenheim en Kaagdorp is een ongeluk gebeurd. Hierdoor heb je een half uur op onthoud. En tot slot op de N201 Hilversum richting Uithoorn. Bij Loenersloot 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
5: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidie.

0: subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
1: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
2: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
3: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
4: Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. adverteren@rtvlove.nl.
5: Alweer een winnaar.
6: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
7: Het is zomer. Warme hits en koele vibes.

hoorde de scene blauw op zoek van Jan Worst. Vroege maan bij deze graag gedraaid. Zometeen het laatste lokale nieuws, weer en verkeer. Allemaal in één keer. Na Blood, Sweat & Tears.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Van vrijdag 10 tot en met vrijdag 17 juli wordt de toegangsweg naar het busstation in Edam vernieuwd met asfalt. Het busstation is niet toegankelijk, de Sinnelweg dient tijdelijk als busstation en is afgesloten voor auto's, behalve bussen en hulpdiensten. Verkeer wordt omgeleid via de Zuiderzeeweg en Dijkgraaf Poslaan. Het contract bij Ajax komt er waarschijnlijk niet voor Sean Steur, die overstapt naar Newcastle United. Ondanks een eerder principeakkoord met oud-directeur Alex Kroes kon opvolger Jordi Cruijff geen duidelijkheid geven over zijn toekomst. Newcastle biedt 27 miljoen euro, waarmee Steur bij de top 15 duurste Ajax-verkopen ooit komt. Na meldingen van overlast door hardrijders hield de politie dinsdag een snelheidscontrole op de Verzetslaan in Purmerend. Een bestuurder reed 129 km per uur, waar 50 is toegestaan. Extra gevaarlijk vanwege de vele kruispunten. Hij moest direct zijn rijbewijs inleveren en wordt aangemeld bij het CBR voor een verplichte cursus.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: Donderdagochtend zijn er aanvankelijk nog wel wat wolkenvelden in Edam-Volendam. De wind zoekt geleidelijk de noordhoek op en met die noordelijke wind wordt geleidelijk een beetje droger lucht aangevoerd. En dat betekent dat het tweede dagdeel ook wel wat opklaringen geeft. De temperatuur in de ochtend nog rond een graad of 20 gaat oplopen richting 23 graden in de loop van de middag. En de wind uit dus die noordelijke richting is matig windkracht 3 tot 4. Mijn naam is Mark Putto en tot zover.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Twee vertragingen in de regio, te beginnen op de N99 Den Oever richting Den Helder.

En wat is in en wat is uit vandaag in de gemeente Edam-Volendam? Het kijken naar voetbal, dat is in. En uit is, ja sorry Jack Pannekeet, het staat hier toch echt. Uit is praten in dialect.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. Het afgelopen kwartaal is een recordaantal woningen te koop gezet. In het voorjaar worden meestal meer huizen te koop aangeboden. En nu zijn het er meer dan gewoonlijk, omdat veel eigenaren hun huurwoning verkopen. Huurders krijgen zo ook de kans om huiseigenaar te worden. Het gestegen aanbod zorgt er volgens makelaarsvereniging NVM voor dat kopers minder druk ervaren om snel te moeten bieden. De makelaars waarschuwen wel dat dat een tijdelijk effect is en dat er nog steeds te weinig huizen zijn voor starters en senioren. ABN AMRO krijgt een boete van 8,5 miljoen euro omdat de bank niet genoeg heeft gedaan tegen witwassen. Volgens de toezichthouder konden klanten sancties tegen bijvoorbeeld Rusland omzeilen en werden verdachte transacties niet goed onderzocht. Een politiemedewerker in Limburg is ontslagen vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het ontslag volgt op een strafrechtelijk onderzoek door het OM en een disciplinair onderzoek door de politieleiding. De medewerker zou tegenover meerdere partners seksuele grenzen hebben overschreden en gewelddadig zijn geweest. Het gaat om iemand die werkte bij team arrestantenzaken in Limburg. Dat team bewaakt en verzorgt mensen die zijn gearresteerd. FC Groningen doet samen met technisch directeur Mo Allag aangifte van poging tot oplichting. De dader of daders gebruiken vervalste documenten met logo's van voetbalclubs, doen zich voor als de technisch directeur. Ze proberen spelersmakelaars te overtuigen dat er belangstelling is voor een speler. De makelaar moet vervolgens betalen voor een medische keuring en reiskosten. Een Engelse speler kwam op die manier naar Schiphol, maar wachtte daar tevergeefs op een delegatie van FC Groningen, bleek toen te zijn opgelicht. Het weer, langzaam meer zon, al blijft het in Groningen nog bewolkt. Het wordt vanmiddag 21 graden in het noorden, mogelijk 29 in Zeeuws-Vlaanderen. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0. Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.

0: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.
1: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
2: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mik Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
3: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Tot zover de koffietop 3 op deze mooie donderdag. Was vandaag op verzoek van Lis Kwakman. Dankjewel voor het aanvragen. Wil je ook morgen in de koffietop 3? Dan kan dat. Moet je wel eventjes 3 vrolijke koffietjes doorgeven. Want morgen is het de vrolijke vrijdag. En die kun je mailen naar marcel.bak@rtvlove.nl.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Inwoners die op vakantie gaan, kunnen voor vertrek hun reisdocumenten controleren op geldigheid. Ook rekening houdend met eventuele extra geldigheidseisen van het bestemmingsland. De gemeente adviseert een veilige digitale kopie te maken via de Kopie-ID-app om identiteitsfraude te voorkomen. Nog niets geregeld? Dan kan een afspraak worden gemaakt via de gemeentelijke website. Kees Schutter, bekend als het gezicht achter zijn bakkerijen in Monnikendam, Purmerend, Volendam en Amsterdam, is afgelopen vrijdag op 72-jarige leeftijd overleden na een kort ziekbed. Hij groeide uit tot een geliefd gezicht in Monnikendam. Het afscheid vindt plaats op vrijdag 10 juli in de Grote Kerk, gevolgd door de begrafenis aan de Kloosterdijk. Level zoekt met spoed minstens 10 gezinnen die een kind in een crisissituatie kunnen opvangen en pleeggezinnen voor jonge kinderen die nog voor de zomervakantie een plek nodig hebben. Geïnteresseerden kunnen terecht op level.nl. Landelijke criteria voor pleegouderschap gelden, gevolgd door individuele screening. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: Vanuit de grootste gemeente van Waterland is dit de LOV1.

En al die lekkere koffiehits blijven maar komen.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
2: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid.

0: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
1: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirrie.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. Regeringsleiders die in Turkije te gast waren op de NAVO-top hebben van de Turks premier Erdogan een vuurwapen cadeau gekregen. Op de loop ervan stond hun naam gegraveerd. Bij het relatiegeschenk kregen ze ook een doosje met 6 scherpe patronen en een schoonmaaksetje. Premier Yeten heeft zijn exemplaar achtergelaten op de ambassade in Turkije. Daar wordt het wapen onklaar gemaakt. De premier nam het wapen volgens de Rijksvoorlichtingsdienst wel aan, omdat dat gebruikelijk is bij officiële geschenken. Het afgelopen kwartaal is een recordaantal woningen te koop gezet. In het voorjaar worden meestal meer huizen te koop aangeboden. En nu zijn het er meer dan gewoonlijk, omdat veel eigenaren hun huurwoning verkopen. Het gestegen aanbod zorgt er volgens makelaarsvereniging NVM voor dat kopers minder druk ervaren om snel te moeten bieden. De makelaars waarschuwen wel dat dat een tijdelijk effect is en dat er nog steeds te weinig huizen zijn voor starters en senioren. West-Europa beleefde de heetste juni ooit gemeten. Het Europese klimaatbureau Copernicus meldt dat de gemiddelde temperatuur 20,74 graden was, ruim 3 graden warmer dan het gemiddelde van de afgelopen 30 jaar. De hitte in juni is niet los te zien van de recordwarmte in de oceanen en de warmte wereldwijd. Volgens experts blijft het klimaatsysteem alsmaar hitte opbouwen. De politie in Limburg heeft een medewerker ontslagen vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat gebeurt na onderzoek door de politie en het OM. Wat die medewerker heeft gedaan is onbekend. Het gaat om iemand die met arrestanten werkte. Het weer, langzaamaan meer zon, al blijft het in Groningen nog bewolkt. Het wordt vanmiddag 21 graden in het noorden, mogelijk 29 graden in Zeeuws-Vlaanderen. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
2: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
4: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
5: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
6: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
7: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Voor veel producten geldt zuinig gebruik is beter, maar niet met zonnebrand. Je moet vaak meer en dikker smeren dan je denkt. Een volwassene heeft zo'n 35 milliliter nodig voor het hele lichaam. Dat zijn 6 à 7 theelepels. Met een fles van 200 milliliter kun je jezelf dus 6 keer insmeren.

Het lokale nieuws uit Edam Volendam vind je 24 uur per dag op de LOVE Kabelkrant. En natuurlijk op de website rtvlove.nl. Maar ja, mocht je daar nou helemaal geen tijd voor hebben en heb je gewoon de radio aan, dan hoor je binnen nu in 3 minuten het laatste lokale nieuws.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Bibliotheek Waterland biedt deze zomervakantie diverse activiteiten voor kinderen. In het Zomerlab in Volendam kunnen kinderen gratis workshops volgen, zoals emotie ontwerpen en waterraketten bouwen, na aanmelding via de website. Daarnaast blijft het Klooilab open in Volendam en Monnikendam, waar kinderen kunnen experimenteren met 3D-printen, programmeren en filmen. Inwoners die op vakantie gaan, kunnen voor vertrek hun reisdocumenten controleren op geldigheid. Ook rekening houdend met eventuele extra geldigheidseisen van het bestemmingsland. De gemeente adviseert een veilige digitale kopie te maken via de Kopie-ID-app om identiteitsfraude te voorkomen. Nog niets geregeld? Dan kan een afspraak worden gemaakt via de gemeentelijke website. Kees Schutter, bekend als het gezicht achter zijn bakkerijen in Monnikendam, Purmerend, Volendam en Amsterdam, is afgelopen vrijdag op 72-jarige leeftijd overleden na een kort ziekbed. Hij groeide uit tot een geliefd gezicht in Monnikendam. Het afscheid vindt plaats op vrijdag 10 juli in de Grote Kerk, gevolgd door de begrafenis aan de Kloosterdijk. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: Dit is het Koffiemagazine.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
2: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam.

energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam, die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.

0: Door Al Megens met het NOS-journaal. Bij de explosie en brand vorige week in het Noord-Hollandse dorp Huizen is zoveel schade ontstaan dat een heel huizenblok moet worden gesloopt. Onderzoek van Bouw- en Woningtoezicht en een aannemer heeft uitgewezen dat alle 8 woningen in het blok niet meer veilig te bewonen zijn. De explosie sloeg vorige week de voorgevel en achtergevel uit het pand en door de brand ontstond een gat in het dak. 2 mensen raakten gewond, 1 van hen overleed later. De oorzaak van de explosie in Huizen wordt nog onderzocht. De politie sluit een misdrijf uit. De Britse zangeres Bonnie Tyler is overleden, meldt de BBC. In de jaren 80 had ze grote hits met powerballads als Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero en It's a Heartache. Haar stemgeluid was herkenbaar, want ze klonk schor na een keeloperatie. Haar familie meldt dat Tyler afgelopen nacht is overleden in een ziekenhuis in Portugal, waar ze een tijd in een kunstmatige coma lag na een darmoperatie. Bonnie Tyler was 75. Op de NAVO-top in Ankara heeft de Turkse president Erdogan regeringsleiders een werkende revolver cadeau gedaan, compleet met munitie. Premier Jetten heeft zijn exemplaar achtergelaten op de Nederlandse ambassade. Daar wordt het onklaar gemaakt. NAVO-baas Rutte heeft het cadeau niet aanvaard. Wel is hij volgens zijn woordvoerder dankbaar voor de geste. West-Europa beleefde afgelopen maand de heetste juni die ooit is gemeten. Het Europese Klimaatbureau, Copernicus, meldt dat de gemiddelde temperatuur 20,74 graden was, ruim 3 graden warmer dan het gemiddelde van de afgelopen 30 jaar. De hitte in Europa hangt samen met de recordwarmte in de oceanen en de warmte wereldwijd. Experts zeggen dat het klimaatsysteem alsmaar hitte blijft opbouwen. Het weer, droog op veel plaatsen, zon in het noordoosten en oosten, bewolking, maar ook daar breekt de zon later door. Temperatuur 22 graden in het noorden, mogelijk 29 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 1 vertraging op de A7 Heerenveen richting Hoorn, tussen Brezandijk en Den Oever 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0. Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas. De AI-receptionist die nooit slaapt.
4: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
3: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist. Kijk op lucas.nl. Lucas met een O.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
7: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
9: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
10: Zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak CocoSim kokoswater. 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en super verfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeelbundel.

0: op freshcoco.nl.
1: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreide tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
2: Notariskantoor Fijtsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijtsma Verhagen, de Dijms 6 in Volendam.
3: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Dit is natuurlijk een welkome herrie. Diggy Lou, Diggy Lee. En voor al die mensen die op vakantie zijn, hebben we de start van vandaag. Bonium, hooray, hooray, it's a holiday. Welkom terug tot de klok van 3 uur. Skudde in.

tijdens je lunch, dan wel op je vakantieadres. Uit 2014, Shepherd, Let Me Down Easy. We gaan naar Monnikendam, tentoonstelling. Die is geopend in het Waterland Museum op 28 juni. En die is speciaal voor alle inwoners van Waterland. De tentoonstelling vanuit de kerken, zorg, onderwijs en verenigingsleven. Die loopt nog tot zondag 18 oktober. De normale toegangsprijs is van toepassing.

0: Als je in de middag kon je luisteren naar Mungo Jerry in the Summertime. En daarvoor Miley Cyrus en Jaded. Ja, het is tijd voor het laatste lokale regionaal nieuws. En natuurlijk de NOS headlines.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Door een explosie en brand vorige week in het Noord-Hollandse dorp Huizen is zoveel schade ontstaan dat een heel huizenblok moet worden gesloopt. Onderzoek heeft uitgewezen dat alle 8 woningen in het blok niet meer veilig te bewonen zijn. Zangeres Bonnie Tyler is in Portugal overleden. In de jaren 80 had ze grote hits met powerballads zoals Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero en It's a Heartache. Bonnie Tyler was 75. West-Europa beleefde afgelopen maand de heetste juni die ooit is gemeten. Het Europese Klimaatbureau meldt dat de gemiddelde temperatuur 20,74 graden was, ruim 3 graden warmer dan het gemiddelde van de afgelopen 30 jaar. Het weer droog en veel zon. Het wordt 22 graden in het noorden, mogelijk 29 graden in Limburg.
2: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Het nieuwe contract bij Ajax komt er waarschijnlijk niet voor Sean Steur, die overstapt naar Newcastle United. Ondanks een eerder principeakkoord met oud-directeur Alex Kroes kon opvolger Jordi Cruijff geen duidelijkheid geven over zijn toekomst. Newcastle biedt 27 miljoen euro, waarmee Steur bij de top 15 duurste Ajax-verkopen ooit komt. HV Kras Volendam komt komend seizoen uit in de EHF European Cup. Als landskampioen stroomt de Noord-Hollandse club in tijdens de tweede ronde. De eerste wedstrijden staan gepland voor het weekend van 17 en 18 oktober. Op 14 juli vindt de loting voor de eerste en tweede ronde plaats. Dan wordt ook de tegenstander van Volendam bekend. Burgemeester Marianne van der Welen wil graag worden herbenoemd als burgemeester van Waterland. De gemeenteraad ontving hierover op vrijdag 12 juni een brief van de commissaris van de Koning, Arthur van Dijk. Een speciale commissie bereidt de aanbeveling voor. De raad stelt die op donderdag 1 oktober vast in een besloten vergadering. Daarna gaat de aanbeveling naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
3: Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
4: Donderdagochtend zijn er aanvankelijk nog wel wat wolkenvelden in Edam, Volendam. De wind zoekt geleidelijk de noordhoek op en met die noordelijke wind wordt geleidelijk een beetje drogere lucht aangevoerd. En dat betekent dat het tweede dagdeel ook wel wat opklaringen geeft. De temperatuur in de ochtend nog rond een graad of 20 gaat oplopen richting 23 graden in de loop van de middag. En de wind uit dus die noordelijke richting is matig windkracht 3 tot 4. Mijn naam is Mark Putto en tot zover.
5: LOVA Verkeer.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: De jaren 90, Fool's Garden, Lemon Tree. Ik wil ook luisteren naar The Dire Straits, The Tunnel of Love. Vanavond, jawel, tussen 7 en 9, het radioprogramma Harry's Jazz en Blues Café. Het is weer tijd voor de blues. De opening, Summertime, is vanavond van het interessante duo Billy Strings en Marcus King. Oftewel, heerlijk in de stoel en luisteren naar Harry. Hier bij Skudde is het tijd voor Simon & Garfunkel en daarna Jan Dulles.
1: I was 21 years.

dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is een goeie recht, een nieuwe tijd.

Het was te zien op tv in 2019. Het mooiste liedje. Het dorp vertolkt door Jan Dulles. Daarvoor Simon & Garfunkel en Leaves That Are Green. Straks na ene

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas. Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. adverteren@rtvlove.nl.
2: Alweer een winnaar.
3: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
4: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.

0: Bonnie Tyler was 75. Het afgelopen kwartaal werd een recordaantal woningen te koop gezet, meldt makelaarsvereniging NVM. De markt is wat minder verhit, met meer ruimte voor kopers om te bezichtigen en minder druk om snel te bieden. Het gaat om een tijdelijk effect. Er zijn nog steeds te weinig huizen voor starters en senioren, zeggen de makelaars. Door een explosie en brand vorige week in het Noord-Hollandse dorp Huizen is zoveel schade ontstaan dat een heel huizenblok moet worden gesloopt. Onderzoek heeft uitgewezen dat alle 8 woningen in het blok niet meer veilig te bewonen zijn. De oorzaak van de explosie wordt nog onderzocht. De politie sluit een misdrijf uit. West-Europa beleefde afgelopen maand de heetste juni die ooit is gemeten. Het Europese klimaatbureau Copernicus meldt dat de gemiddelde temperatuur 20,74 graden was, ruim 3 graden warmer dan het gemiddelde van de afgelopen 30 jaar. De hitte hangt samen met de recordwarmte in de oceanen en de warmte wereldwijd. Het weer droog, op veel plaatsen zon. In het noordoosten en oosten bewolking, maar ook daar breekt de zon later vanmiddag door. Temperatuur 22 graden in het noorden, mogelijk 29 in Limburg. Vanavond blijft het nog lang boven de 20 graden. En morgen wordt opnieuw zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
3: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
4: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
5: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
6: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
7: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
8: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Let uit Monnikendam, Meteor en Snelle, kijk ons nou. Mary J. Blige samen met U2. En natuurlijk Blondie, dit was jouw lunch top 3. Je lunch top 3, je kan me mailen. Jurre.bos@rtvlove.nl. Elke

Het laat om spontaan mee te zingen. En dan heb ik het over APTI van Bruno Mars samen met Roos. Natuurlijk ook deze van Texas Summer Sun. Het zonnetje schijnt heerlijk in groot waterland. Dus mocht je op het Hemmeland liggen, dan wel op het Slobbeland, geniet ervan. Nu kan je gaan genieten van de Beatles. Daarna snel schakelen naar onze nieuwsredactie.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Inwoners die op vakantie gaan, kunnen voor vertrek hun reisdocumenten controleren op geldigheid. Ook rekening houdend met eventuele extra geldigheidseisen van het bestemmingsland. De gemeente adviseert een veilige digitale kopie te maken via de Kopie-ID-app om identiteitsfraude te voorkomen. Nog niets geregeld? Dan kan een afspraak worden gemaakt via de gemeentelijke website. Van vrijdag 10 tot en met vrijdag 17 juli wordt de toegangsweg naar het busstation in Edam vernieuwd met asfalt. Het busstation is niet toegankelijk, de Sinnelweg dient tijdelijk als busstation en is afgesloten voor auto's, behalve bussen en hulpdiensten. Verkeer wordt omgeleid via de Zuiderzeeweg en Dijkgraaf Poslaan. Na meldingen van overlast door hardrijders hield de politie dinsdag een snelheidscontrole op de Verzetslaan in Purmerend. Een bestuurder reed 129 km per uur, waar 50 is toegestaan. Extra gevaarlijk vanwege de vele kruispunten. Hij moest direct zijn rijbewijs inleveren en wordt aangemeld bij het CBR voor een verplichte cursus. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

Bent gewaarschuwd. These boots are made for walking. Billy Ray Cyrus. Voor Frans Gal Babagar. Programmering van LOVE TV tot en met aanstaande zaterdag. U kunt kijken naar een impressie. Open dag, FC Volendam. En hoe staat het nu precies met het project De Lange Weren? En natuurlijk, we gaan terug in de tijd. 2014, Love Akoestiek in het Stolphoevenkerkje. Wil je meer weten over de programmering? Dan wel wat er allemaal gebeurt in Groot Waterland. Kijk dan even op onze website rtvlove.nl.

Volendam, we binnen Volendam. Ze daarvoor Wolf en ook Pearl Jam. We gaan naar een leuk kort Waterlands bericht. We gaan naar Marken. Kom genieten van een gezellige zomeravond bij Trefpunt. DJ P en zanger Bernard Karsten zorgen voor een sfeervolle live set. Terwijl je ondertussen kunt kiezen uit heerlijke broodjes. En omdat het stichtingsbestuur van het Trefpunt 20 jaar bestaat, pakken ze extra uit en trakteren ze op iets lekkers. Jong en oud is welkom, uiteraard met gratis entree. Het is aanstaande vrijdag 10 juli, begint om 5 uur 's middags en duurt tot 9 uur 's avonds.

lieve luisteraars, hier kan ik van genieten. Ik denk aan de andere kant ook wel. Direct Wastelands. Je kan ook genieten straks na tweeën van een nieuwe 2 na 2. Vandaag met Bob Marley. Graag tot straks.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
2: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitair collecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kerrie.

Door Almegens met het NOS-journaal. Het Europees Parlement heeft met een ruime meerderheid gestemd voor de invoering van de digitale euro. Daarmee kunnen mensen geld bewaren bij de centrale bank. De bedoeling is om minder afhankelijk

0: Niet bekend hoeveel geld er met de deal is gemoeid. Italië zet twee Russische militaire attachés het land uit. Ze moeten binnen 3 dagen vertrekken. Volgens de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken waren de twee spionnen. Dat zou zijn gebleken tijdens onderzoek door het Openbaar Ministerie in Rome. 2 dagen geleden werden 2 voormalige Italiaanse inlichtingenofficieren gearresteerd die geheime informatie zouden hebben doorgespeeld aan een Russische agent. De rol van 5 anderen wordt ook onderzocht. De Britse premier Starmer zegt dat het Verenigd Koninkrijk een van zijn grootste muzikanten heeft verloren, nu zangeres Bonnie Tyler is overleden. Hij noemt haar een icoon die de dansvloeren en karaokebars deed vollopen. Bonnie Tyler had in de jaren 80 grote hits als Total Eclipse of the Heart en It's a Heartache. De zangeres lag in coma na een operatie. Ze was 75 jaar. Het weer, eerst nog wat bewolking, maar vanuit het zuiden en westen breekt de zon geregeld door. Alleen in het uiterste noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Het wordt vanmiddag uiteindelijk 22 graden in het noorden en 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
6: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
7: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht. Onze zorg.
9: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
10: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Vandaag in de 2 na 2, niemand minder dan Bob Marley, Could You Be Loved? En daarvoor Buffalo Soldier. Ogen dicht. En we gaan genieten van Eros Ramazzotti. En daarna Bob Sinclair.

Bob Sinclair, World Hold On. We gaan naar Monnikendam, want naar aanleiding van eerder geëxposeerd werk in de toren van de Grote Kerk kreeg keramist Barbara Picafet het verzoek nieuw werk te maken met het thema de historie van Monnikendam en vis. Ter gelegenheid van de Monnikendammer Visdagen wordt het eigenzinnige resultaat tentoongesteld in een kijkkast met gebakken visverhalen in de historiezaal van Waterlands Museum De Speeltoren. Vrijdag 17 juli ben je daar welkom vanaf 11 uur 's ochtends tot 5 uur in de middag. En deze tentoonstelling die loopt nog tot zaterdag 31 oktober. Voor de toegangsprijs kijk even op de website van despeeltoren.nl.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Level zoekt met spoed minstens 10 gezinnen die een kind in een crisissituatie kunnen opvangen en pleeggezinnen voor jonge kinderen die nog voor de zomervakantie een plek nodig hebben. Geïnteresseerden kunnen terecht op level.nl. Landelijke criteria voor pleegouderschap gelden, gevolgd door individuele screening. Bibliotheek Waterland biedt deze zomervakantie diverse activiteiten voor kinderen. In het Zomerlab in Volendam kunnen kinderen gratis workshops volgen, zoals emoji ontwerpen en waterraketten bouwen, na aanmelding via de website. Daarnaast blijft het Klooilab open in Volendam en Monnikendam, waar kinderen kunnen experimenteren met 3D-printen, programmeren en filmen. Kees Schutter, bekend als het gezicht achter zijn bakkerijen in Monnikendam, Purmerend, Volendam en Amsterdam, is afgelopen vrijdag op 72-jarige leeftijd overleden na een kort ziekbed. Hij groeide uit tot een geliefd gezicht in Monnikendam. Het afscheid vindt plaats op vrijdag 10 juli in de Grote Kerk, gevolgd door de begrafenis aan de Kloosterdijk.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: De LOVA is een met muziek voor thuis, op je werk of onderweg. De LOVA.

later. Toetje voor na de lunch. Robbie Williams, Candy en natuurlijk de Bee Gees. Jive Talking. Volle maanmeditatie buiten aan het IJsselmeer. Ja, woensdag 22 juli, 8 uur 's avonds, duurt tot 10 uur. Hartje spui aan het IJsselmeer. En het valt onder de categorie welzijn. Meenemen, warme kleding en eventueel een dekentje. Wil je meer weten? Kijk dan even op de website van Stichting Promotie Waterland. Skuur in de middag. Snel verder met Gloria.

Lost Frequencies, Rise, daarvoor R.E.M., Man on the Moon. Straks na drieën Johan Veerman, hij gaat graaien. Ondergetekende Jurre Bos is er morgen weer vanaf 12 uur... op de vrolijke vrijdagmiddag met een nieuwe Skudde in de middag. Doei!

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
2: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
3: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
4: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30-50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam, die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.

Dorald Negens met het NOS-journaal. Een wijkagent uit Tilburg die vastzit voor het lekken van informatie naar criminelen is overgeplaatst naar een ander deel van de gevangenis. De man zei voor de rechter dat andere gevangenen het op hem hebben gemunt. De agent van 62 werd begin dit jaar aangehouden. Hij staat samen met zijn 24-jarige vriendin terecht.

0: agent. De rol van vijf anderen wordt ook onderzocht. In Huizen in het Gooi is door een explosie en een brand vorige week zoveel schade ontstaan dat een heel huizenblok moet worden gesloopt. Onderzoek heeft uitgewezen dat alle 8 woningen in het blok niet meer veilig bewoonbaar zijn. De oorzaak van de explosie in een van de huizen wordt nog onderzocht. De politie sluit een misdrijf uit. In de Tour de France is opnieuw een Nederlander afgestapt. Sprinter Arvid de Klein gaf in de 6e etappe na ongeveer 50 kilometer op. Hij kwam in de 3e etappe al op grote afstand binnen. De Klein is de 5e uitvaller deze Tour. En de 2e Nederlander. Gisteren gaf ook Alex Molenaar op. Het weer. Vanuit het zuiden en westen breekt de zon geregeld door. Alleen in het uiterste noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Het wordt vanmiddag uiteindelijk 22 graden in het noorden en 27 in het zuiden. En vanavond blijft het nog lang warm. Morgen is het opnieuw zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
3: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
4: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
5: Het is zomer. Warme hits en coole vibes. Dit is LOVE Radio met Graaien.

26.2 graden wijst de thermometer aan hier aan de Sportlaan met de muziek van One Republic. Sunshine. Nou, van Sunshine krijgen we de komende dagen genoeg. Dat is lekker. En ons zonnetje, Jurre Bos, heb je naar kunnen luisteren de afgelopen 3 uur in het programma Skudde in de Middag. Van Skudde gaan we lekker graaien. Goeie donderdagmiddag. Lekker dat je erbij bent. Tot 5 uur fijne hits. Even kijken, Survivor op de payroll. Edje Sheeran. Maar we dachten, nou, zullen we even lekker beginnen met een gitaartje. De mannen van U2. Where the streets have no name.

Eetje Sharon zijn bad habits, slechte gewoonten. Wat zijn jouw slechte gewoontes eigenlijk? Je kan het even doorgeven op onze app 0299-369916. Kan je wel vertellen dat de mijne is dat ik weinig geduld heb? Ja, ik merk wel naarmate ik ouder word tot ik geduldiger word. Denk ik. Maar als het kruisje ongeduld, als ik dat volgende keer uit kan kruisen, zeg maar, bij de opstart van dit leven, dat zou prettig zijn. We gaan even terug naar de jaren 80, vriendentijd voor muziek hier in het programma Graaien. Survivor, je kent wel uit de film Rocky. Dit is The Eye of the Tiger.

Uit de film Rocky 3 gingen we terug naar 1982. Het grappige is dat deze plaat op verzoek van de acteur Sylvester Stallone door de groep speciaal is geschreven voor de film Rocky 3. Nou, dat legde ze geen windeieren. Eye of the Tiger werd een groot succes, een dikke hit. Over dikke hits gesproken, de mannen van Maroon 5 die kunnen er ook wat van. Dit is This.

0: Ik had gisteren een YouTube-avondje. Dat deed ik met Jaap Kwakman, die je kent van de zaterdagochtend. En toen kwamen we deze clip tegen van Arnie Schilder. Ja, dit was echt een zomerknalletje hoor voor Arnie. En daar stond ze voor, ik geloof een programma voor RTL 4 te shinen. Nog een jonge Arnie. Ja, lekker. Past perfect bij dit weerstype. Van Arnie gaan we over naar onze nieuwsredactie.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Van vrijdag 10 tot en met vrijdag 17 juli wordt de toegangsweg naar het busstation in Edam vernieuwd met asfalt. Het busstation is niet toegankelijk, de Sinnelweg dient tijdelijk als busstation en is afgesloten voor auto's, behalve bussen en hulpdiensten. Verkeer wordt omgeleid via de Zuiderzeeweg en Dijkgraaf Poslaan. HV Kras Volendam komt komend seizoen uit in de EHF European Cup. Als landskampioen stroomt de Noord-Hollandse club in tijdens de tweede ronde. De eerste wedstrijden staan gepland voor het weekend van 17 en 18 oktober. Op 14 juli vindt de loting voor de eerste en tweede ronde plaats. Dan wordt ook de tegenstander van Volendam bekend. Burgemeester Marianne van der Welen wil graag worden herbenoemd als burgemeester van Waterland. De gemeenteraad ontving hierover op vrijdag 12 juni een brief van de commissaris van de Koning, Arthur van Dijk. Een speciale commissie bereidt de aanbeveling voor. De raad stelt die op donderdag 1 oktober vast in een besloten vergadering. Daarna gaat de aanbeveling naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
2: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
3: Elke dag bij jou. Dit is Graaien met Johan.

is gezellig. Hij is zomers. Het is een beetje onze tip. Onze Graaicafé tipje. Deze Mike Versteeg. De hartslag van je heupen. We gaan het even rustig aan doen. Even linksaf doen we met een beetje country invloeden. Tot gisteren nog nooit van deze dame gehoord. Maar wat een fijne plaat. Ella Langley is haar naam. Dit is Choosing Texas. Yeah.

Onlangs is er nog een gitaar van hem gejat, van Douwe Bob. Hij loofde een beloning uit voor 2000 euro voor degene met de gouden tip. Ja, dat is kak als er spullen van je gejat worden. This world is our home. Afgelopen zaterdag zat hij er gewoon weer. Ja, wat het weekend ervoor, de Volendammer weekend. Toen liet hij verstek gaan. Maar Kortel, die zat bij Lucas Oudendorp afgelopen zaterdagmiddag in de show. En straks rond de klok van 4:15 in de herhaling. De column van Kortel. En dit is Miss Kylie Minogue.

0: kan ik ontzettend van genieten. De klanken van Mel Love Train. Ik even kijken. Ja, het zonnetje blijft schijnen, vrienden. De komende dagen. Uitbundig zonnetje, zeggen ze zelfs op het internet. Temperaturen morgen 28, 28. Zondag 29 graadjes hier in de lage landen. Ja, goed smeren. Goed drinken natuurlijk. Het is tijd voor een paardrijliedje. Zoals sommige mensen deze plaat noemen. Maar wij van Graaien, wij vinden hem lekker. Cyril.
1: Hey.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
2: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
3: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
4: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
5: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.

Dorald Megens met het NOS-journaal. Zo'n 700 mensen hebben bij de rechtbank in Utrecht geprotesteerd tegen de vrijspraak in een verkrachtingszaak. Mensen droegen volgens RTV Utrecht spandoeken met teksten als geen ja is nee en geloof slachtoffers. Dinsdag werden een ex-politiemedewerker en een andere man vrijgesproken van verkrachting van een 17-jarig meisje. De rechtbank geloofde wel dat er seksuele handelingen hadden plaatsgevonden en oordeelde dat de mannen misbruik hadden gemaakt van de kwetsbare situatie, maar oordeelde dat het geen verkrachting was. Het Europees Parlement stemt met ruime meerderheid in met de invoering van de digitale euro. Daarmee kunnen mensen geld bewaren bij de centrale bank. Zo wordt Europa minder afhankelijk van commerciële banken of Amerikaanse dienstverleners zoals Mastercard en Visa. De Europese Centrale Bank denkt dat de digitale euro in 2029 kan worden gebruikt. De organisatie van de Nijmeegse Vierdaagse houdt

0: veel mensen heeft vermaakt. Bonnie Tyler scoorde hits als It's a Heartache en Total Eclipse of the Heart. Ze overleed gisteren, ze was 75. Het weer vanuit het zuiden en westen breekt de zon geregeld door. Alleen in het uiterste noordoosten nog bewolkt. Het wordt 22 graden in het noorden, 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch staat bij Utrecht Centrum een file van 4 kilometer. De vertraging is 10 minuten. Op de A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Almere Haven een kwartier vertraging. En op de N207 Hillegom-Alphen aan de Rijn bij de afrit Nieuwveen is de vertraging ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10 met een 1 en een 0.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
9: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
10: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
11: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
12: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.
13: Dit is LOVE Radio met Graaien.

Ja, ook deze man is een soort wandelende hitmachine. Maakt niet uit wat hij uitbrengt. Het wordt goud. Teddy Swims, zijn laatste hit. Mr. Know-it-all hier op de LOVJ. Tweede uurtje van Graaien. Lekker dat je nog steeds luistert. Zo dadelijk aandacht voor de column van Kortol. Van afgelopen zaterdagmiddag. Maar eerst de man die 10 keer de Johan Cruijff Arena plat speelde. Mr. Harry Styles is dit. American Girls.

0: Afgelopen zaterdag schoof hij weer aan Kortol. De column wordt iedere keer om 2:30 wordt die live op de radio voorgedragen door Cor. Hij schoof aan bij Lucas en Albert en die hadden het met Cor over zijn laatste reis. Want Cor had een cruise gemaakt. Nou, daar kwamen heel veel vragen over.
1: Maar wat red je nou in die cruise? Want daar vragen ze wel eens aan. En sommigen hebben een soort huiver. De maatschappij waar wij mee varen, daar is het echt van 0 tot 80. Geen glijbaan op het dek, maar wel een prachtig zwembad. En voor de rest is er bijvoorbeeld een hele grote sportschool aan dek. Ja. Een overdekte sporthal zit er.
2: Entertainment elke avond waarschijnlijk.
1: Elke avond in alle ruimtes waar de bars zijn, is live muziek.
2: Ja,
1: ja niet de Rolling Stones of zo. Maar,
2: nog niet.
1: Maar gewoon
2: die
1: gezellig.
2: Die zijn ook 80, hè? Dus.
1: Nou, gewoon gezellig. En de cruise zoals wij die maken, die is echt all-in. Dat betekent dat als ik betaal van tevoren, dan zit ook echt alle drank, alles is al betaald. Dus als je ergens gaat zitten, waar dan ook op dat schip, overdag of 's avonds, dan komen ze vrijwel meteen naar je toe.
2: Maar dat zijn de bekende feiten. Maar waar het mij om gaat, is jouw bestemming was deze keer de Baltische Staten.
1: Deze keer
2: dat vind ik wel een beetje spannend verhaal.
1: Nou, dat was het ook. Want wij hebben natuurlijk door de jaren heen we hebben een aantal cruises gemaakt. Meestal in de buurt van de Middellandse Zee of wat uitstapjes wat verder de wereld in. En deze keer had ik tegen mijn vrouw gezegd, ik zou heel erg graag een keer naar de Baltische Staten willen, naar Estland, Letland. En vroeger ging die boot ook nog naar Sint-Petersburg, maar daar is dus een hek neergezet.
2: Tja.
1: En naar Helsinki. Dus we zijn geweest in Helsinki, Tallinn en in Riga.
2: Ja.
1: Er waren drie excursies. En Helsinki, als je iemand in Eindhoven neerzet of in Helsinki, dan moet je echt goed kijken. Want dat is gewoon een Europese grote stad.
2: Ja.
1: Met alles erop en eraan, zoals een grote stad hoort te functioneren. Met natuurlijk een eigen geschiedenis en ook een hele groene stad overigens. Er wonen ook overigens maar weinig mensen in Finland. Dus dat kan allemaal daar. Veel ruimte, heel veel bomen. Maar wat op mij de meeste indruk gemaakt heeft, dat was de tweede excursie. Die was naar Tallinn, hoofdstad van Estland. En de laatste excursie was naar Riga, de hoofdstad van Letland.
2: En dan kom je al dicht in de buurt van de Russische grenzen.
1: Nou, om een beetje idee te geven, want daar sta je helemaal niet bij stil. Sowieso liggen die landen inderdaad met één grens helemaal tegen Rusland aan. Ja. En daar zijn ze ook als de dood, wat daar aan het gebeuren is. Maar om idee te geven, Letland is even groot als bundesland Beieren.
2: Ja, ja.
1: En er wonen bijna 2 miljoen mensen. Dus als daar, laten we zeggen, iemand de grens overkomt vanuit Rusland, dan zijn ze kansloos. Want het stelt niks voor, dat landje.
3: Nee.
1: En dat land is ook pas opgericht in 1918, zeg maar, tot land verklaard. En wel echt een heel goed onderbouwde gids. Die ons meenam vanaf 1918 door de geschiedenis van Letland heen. En lopende door Riga. En ook varend, er loopt een prachtige rivier door Riga. Word je wat wijzer over wat daar dan gaande is. En het slot van haar betoog was dan ook, vanaf de inval in Oekraïne vertrouwen ze de Russen totaal niet meer. Ze hadden al een bloedhekel aan de Russen. Want vanaf 1945 tot 1990 heeft natuurlijk een enorme Russificatie plaatsgevonden. Dat alles wat ook maar enigszins lets was met voorgeschiedenis van Letland, voor zover dat de voorgeschiedenis al was, werd weggevaagd. Op school mocht alleen Russisch gegeven worden, geen andere taal. En alle boeken werden door de Russen geschreven. En in 2022 viel dus Rusland Oekraïne binnen. En nu is de de-Russificatie in Letland gaande. Het maakt niet uit welk pand of je bezit als ondernemer of als zelfstandig, gewoon als bewoner in Letland. Op de deur of op de gevel mag geen één Cyrillisch teken meer staan. Want we moeten van Rusland af. En op school wordt onder geen enkele voorwaarde nog 1 minuut Russisch gegeven.
2: Dus alle boeken, Letse boeken zijn weer terug.
1: Dus ze praten daar Lets.
2: Yeah.
1: Maar alleen, ze hebben natuurlijk het vervelende. En als je het een beetje gevolgd hebt de afgelopen jaren. En landen als Estland, Letland en Litouwen, alle drie, die hebben nog een best wel groot deel oorspronkelijke Russen. Die daar gewoon vanuit dat het nog Sovjet-Unie was, gewoon dat als Russisch land beschouwden. En daar via trouwen of via werk gewoon daar zijn gaan wonen. En die zich eigenlijk nooit anders dan gewoon Rus zijn blijven voelen. En dat heb je op de Krim 14 jaar geleden gezien. Dan die mensen zijn het gevaarlijkst voor de staat. Want die zijn heel makkelijk beïnvloedbaar om van binnenuit, als het nodig is, dat land overhoop te helpen. Dus als bijvoorbeeld op in Riga een nieuwe burgemeester gezocht zou moeten worden nu, dan hoeven ze maar zo een van die Russen aan te spreken die een beetje altijd getoond heeft van ik ben nog steeds eigenlijk een Rus. Die helpt zo over weer naar het oude Rusland. En die neemt dan daar dat vlaggetje wel weer over. En dat is op de Krim natuurlijk volop gebeurd. Want het was een soort fluwele revolutie op de Krim. In tijd van de ommezien waren al die steden, zeg maar, Russisch bestuurd. Ja. En dat was allemaal goed voorbereid door Poetin destijds. En daar zijn ze in Letland als de dood voor. Ja. En om dan een beetje aan te geven, want in Tallinn hadden we natuurlijk een heel andere gids met een heel andere invalshoek van haar uit. En dat ligt ook een beetje aan in hoeverre ze de Duitse taal beheerste, hoe diep ze over in de woordkeuze door te gaan.
2: Het was zeker een vrouw.
1: We hebben alle drie excuses een vrouw als gids gehad. Maar je moet iemand vinden die tijd heeft en ook een beetje Germanisme bestudeerd heeft. Dus dat met die Duitsers overweg kan, want het is een Duitse cruisemaatschappij. En in Tallinn hebben ze op de rand van Tallinn hebben ze in 2018 hebben ze een monument gebouwd. Ik weet niet of je ooit in Washington geweest bent en het Vietnam monument gezien hebt. Vietnam monument in Mosul, in Washington, dat begint met een. Het zijn twee driehoeken. Twee driehoeken die staan haaks op elkaar. En die beginnen met de eerste doden in Vietnam. En dat loopt op tot, zeg maar, die massale doden. En op een gegeven moment loopt dat dan weer af tot de laatste doden. Dus die twee driehoeken die zitten zo aan elkaar met al die namen daarin gegraveerd van Amerikaanse soldaten die in Vietnam gesneuveld zijn. En in Tallinn hebben ze in 1990, 91, 92, in die vrijheidsstrijd om onder de Sovjet-Unie vandaan te komen, hebben ze 30.000 mensen verloren. En al die 30.000 mensen hebben ze in een monument gegraveerd. En dat is een gang van ongeveer 150 meter lang. Daar kun je tussendoor lopen en daar kun je onderaan kunnen ze daar bloemetjes neerzetten. En dat is dan de binnenkant. Daar staan al die namen achter elkaar op alfabet. En aan de buitenkant, aan een van die twee buitenkanten, hebben ze allemaal gaatjes geboord. En glaasjes met lampjes erachter. En achter elk lampje zit een foto van een van die mensen die toen overleden zijn. Nou, als je die gang inloopt en uitloopt en daar dus af en toe zo'n gaatje bekijkt, je komt daar koud vandaan. En dan denk ik bij mezelf, mensen, besef hier in ons eigen land wat vrijheid betekent. Hoe je inderdaad, wat je stem waard is, als je weet wat als Poetin of als Erdogan of enzovoort, ook die Chinees, hun gang maar kunnen blijven gaan, dan blijft dat van je land over. Ja. En als je dan aan die mensen vraagt die daar nu wonen en die vrijheid ervaren van zoals in Europa gebruikelijk, dan zie je dus wat het doet als je in angst verder moet leven. En in Letland en Estland zijn ze al de dood dat het opnieuw gebeurt.
2: Het was een bedrukte excursie.
1: Nou ja, je komt daar dus, dan ga je die bus weer in. En dan heb je even tijd nodig om dat te. En als je dan nu, want ik heb daar een aantal foto's in die gang gemaakt van dat monument. Als je die foto's dan terugziet, dan komt dat hele verhaal weer bij je boven. En ik zag op een gegeven moment ook een, zo'n moeder, zeg maar, zo'n bloemetje neerleggen. Yeah. Ik heb die vrouw eens aangekeken en mezelf, mens.
2: Daar ligt je zoon.
1: Daar ligt je zoon, ja.
2: Ik ben in Yad Vashem geweest in Jeruzalem. Met Holocaust Museum.
1: Hetzelfde idee.
2: Precies hetzelfde. Ik zie zo die
1: zo'n
2: beelden.
1: Monument,
2: je moet er doorheen. Als je er eenmaal inloopt, kan je er niet meer uit. Nee. Dus je moet dat hele circuit.
1: En je moet het ook een keer gezien hebben.
2: Het is hartverscheurend.
1: En als je dan weet hoe we hier leven. En als je dan, laten we zeggen, alleen maar de politieke debat van de afgelopen week volgt over bijvoorbeeld de stikstof. Dan denk je bij jezelf, zou eens niet ooit één keer willen nadenken en eens beter gaan kijken wat er in de wereld ook te koop is.

0: Wie wil dat niet? Een Island in the Sun. Onze band zonder naam. Zij zongen erover. Aloha, hey. Bracht de tijd 4:55. Snel door naar onze nieuwsredactie.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Het nieuwe contract bij Ajax komt er waarschijnlijk niet voor Sean Steur, die overstapt naar Newcastle United. Ondanks een eerder principeakkoord met oud-directeur Alex Kroes kon opvolger Jordi Cruijff geen duidelijkheid geven over zijn toekomst. Newcastle biedt 27 miljoen euro, waarmee Steur bij de top 15 duurste Ajax-verkopen ooit komt. Inwoners die op vakantie gaan, kunnen voor vertrek hun reisdocumenten controleren op geldigheid. Ook rekening houdend met eventuele extra geldigheidseisen van het bestemmingsland. De gemeente adviseert een veilige digitale kopie te maken via de Kopie-ID-app om identiteitsfraude te voorkomen. Nog niets geregeld? Dan kan een afspraak worden gemaakt via de gemeentelijke website. Na meldingen van overlast door hardrijders hield de politie dinsdag een snelheidscontrole op de Verzetslaan in Purmerend. Een bestuurder reed 129 km per uur, waar 50 is toegestaan. Extra gevaarlijk vanwege de vele kruispunten. Hij moest direct zijn rijbewijs inleveren en wordt aangemeld bij het CBR voor een verplichte cursus. En tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: LOVE Verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door de afsluiting van de A1 is het extra druk op de omleidingsroute, de A27 van Utrecht naar Almere. Tussen Bilthoven en Huizen nu een kwartier vertraging. Op de N230 Utrecht-Maarsen bij Maarseveen ruim 10 minuten. En op de N246 Beverwijk richting Westgrafdijk voor de aansluiting met de N514 ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Midden vanuit het gezelligste dorp naast IJsselmeer is dit Graaien met Vincent Veenstra en Johan Veerman.

Het is een beetje de donderdagmiddag van de hitmachines. Over hits gesproken, deze man heeft er ook een aantal op zijn naam staan. Phil Collins, Can't Stop Loving You. Volgens mij kwam die uit een tekenfilm. Ja, dit man heeft alles gemaakt. Die dacht, nou laat ik in plaats van een film ook een keer de titelsong van een tekenfilm maken. En daar heeft hij ook nog een boel awards voor gekregen. Goedemiddag, lekker dat je luistert. Zonnetje schijnt. Wat dacht je van...

ook weer zo'n pareltje van Paul Simon, die alleen hier hoort op de LOVJ. Ja, waar wordt deze nog gedraaid, lieve vrienden? Tot zover deze episode van Graaien. Morgen het Graaikafeetje met mijn maatje Vinnie Veenstra. Begin van je weekend, dus ik hoop je dan weer met open armen te mogen ontvangen. Klaartje alleen met zo dadelijk Taylor Swift. En dit is Mr. George Harrison. Hoi, hoi.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas. Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. adverteren@rtvlove.nl.
2: Alweer een winnaar.
3: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.

Levi van Eck met het NOS-journaal. Een man uit Vlaardingen moet ruim 27 jaar de cel in voor een schietpartij in Rittem bij Vlissingen. Daarbij werden in 2024 twee mannen op een landweggetje van dichtbij neergeschoten. Een van hen overleed, de ander raakte zwaar gewond. Volgens de rechtbank was het een kille liquidatie, vermoedelijk na een ruzie over drugs. Die zou te maken hebben gehad met de onderschepping van de lading crystal meth een dag eerder in Vlissingen. De veroordeelde man van 34 heeft nooit bekend, maar zijn DNA zat op de wapens. In het zuidoosten van China zijn zeker 28 mensen om het leven gekomen bij een brand in een schoenenfabriek. Het vuur brak rond het middaguur uit in de stad Xinjiang. Volgens Chinese staatsmedia waren mensen het dak opgevlucht en kwamen ze daar vast te zitten. Op beelden is te zien hoe vlammen uit de grote fabriek slaan en er een dikke zwarte rookwolk in de lucht hangt. Brandweerlieden proberen mensen te bereiken die nog vastzitten in de fabriek. Honderden mensen hebben bij de rechtbank in Utrecht geprotesteerd tegen de vrijspraak in een verkrachtingszaak. Dinsdag werden een oud-politiemedewerker en een andere man vrijgesproken van verkrachting van een 17-jarig meisje. De rechtbank geloofde wel dat er seksuele handelingen hadden plaatsgevonden en zei dat de mannen misbruik hadden gemaakt van de kwetsbare situatie van het meisje, maar oordeelde dat er geen verkrachting was. Vanmiddag droegen de demonstranten in Utrecht spandoeken met teksten als "Geen ja is nee"

0: de Geest van de ANWB. Op de A27 van Utrecht naar Almere staat tussen Bilthoven en Eemnes 6 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Op de N230 Utrecht-Maarsen bij Maarseveen 10 minuten oponthoud. En op de N307 Kampenhoren bij Enkhuizen een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0. Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
2: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
3: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
4: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitair collecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirrie.
5: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
6: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

I can hear your heartbeat, Chris Rea. Welkom beste luisteraars, dit is Middagritme. We noemen het ook wel een nieuwsuur. Er komt heel veel informatie voorbij. Ja, we zijn begonnen met I Can Hear Your Heartbeat. Het staat op het vijfde studioalbum Watersign, dat Chris Rea in 1983 uitbracht. I Can Hear Your Heartbeat werd het bekendste nummer dat de plaat voortbracht. En werd zelfs een kleine hit in de gay scene. Dan gaan we verder met BZN66. Bad, Bad Woman.

The Fools met Deo staat hier, maar het is natuurlijk de bananabootsong van Harry Belafonte. Die bracht het uit in 1956. Het was origineel een Jamaicaans volksliedje. Dan gaan we verder met Van Velzen met When Summer Ends.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. HV Kras Volendam komt komend seizoen uit in de EHF European Cup. Als landskampioen stroomt de Noord-Hollandse club in tijdens de tweede ronde. De eerste wedstrijden staan gepland voor het weekend van 17 en 18 oktober. Op 14 juli vindt de loting voor de eerste en tweede ronde plaats. Dan wordt ook de tegenstander van Volendam bekend. Level zoekt met spoed minstens 10 gezinnen die een kind in een crisissituatie kunnen opvangen en pleeggezinnen voor jonge kinderen die nog voor de zomervakantie een plek nodig hebben. Geïnteresseerden kunnen terecht op level.nl. Landelijke criteria voor pleegouderschap gelden, gevolgd door individuele screening. Inwoners die op vakantie gaan, kunnen voor vertrek hun reisdocumenten controleren op geldigheid. Ook rekening houdend met eventuele extra geldigheidseisen van het bestemmingsland. De gemeente adviseert een veilige digitale kopie te maken via de Kopie-ID-app om identiteitsfraude te voorkomen. Nog niets geregeld? Dan kan een afspraak worden gemaakt via de gemeentelijke website. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

Diggy-liggy-lo, jij roch. En daarvoor Gnarls Barkley met Crazy. CeeLo Green, die is bekend van zijn mega-hit Fuck You. Maar hij is ook samen met Danger Mouse het brein achter de muziekgroep Gnarls Barkley. Ze brachten in 2006 een wereldwijde hit Crazy uit. En 17 jaar later is het nummer nog steeds relevant.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Voor een schietpartij waarbij een dode viel en iemand zwaar gewond raakte, is een man uit Vlaardingen veroordeeld tot 27 jaar cel. De twee werden in 2024 op een landweg in de buurt van Vlissingen beschoten, vermoedelijk tijdens een ruzie over drugs. Bij de rechtbank in Utrecht hebben honderden mensen geprotesteerd tegen de vrijspraak in een verkrachtingszaak. Volgens de rechter hebben er wel seksuele handelingen plaatsgevonden tussen de twee mannen en een meisje van 17, maar was er geen sprake van verkrachting. Bij de overstromingen in het zuiden van China zijn honderden giftige slangen uit kwekerijen ontsnapt. Een aantal mensen is al behandeld tegen slangenbeten. Eén slachtoffer is overleden. Het weer. Vanavond is het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar een graad of 14.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Kees Schutter, bekend als het gezicht achter zijn bakkerijen in Monnikendam, Purmerend, Volendam en Amsterdam, is afgelopen vrijdag op 72-jarige leeftijd overleden na een kort ziekbed. Hij groeide uit tot een geliefd gezicht in Monnikendam. Het afscheid vindt plaats op vrijdag 10 juli in de Grote Kerk, gevolgd door de begrafenis aan de Kloosterdijk. Bibliotheek Waterland biedt deze zomervakantie diverse activiteiten voor kinderen. In het Zomerlab in Volendam kunnen kinderen gratis workshops volgen, zoals emoji ontwerpen en waterraketten bouwen, na aanmelding via de website. Daarnaast blijft het Klooilab open in Volendam en Monnikendam, waar kinderen kunnen experimenteren met 3D-printen, programmeren en filmen. Na meldingen van overlast door hardrijders hield de politie dinsdag een snelheidscontrole op de Verzetslaan in Purmerend. Een bestuurder reed 129 km per uur, waar 50 is toegestaan. Extra gevaarlijk vanwege de vele kruispunten. Hij moest direct zijn rijbewijs inleveren en wordt aangemeld bij het CBR voor een verplichte cursus.
2: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 30 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 10 minuten tijdverlies. Op de A27 van Utrecht naar Almere tussen Bilthoven en Huizen 20 minuten vertraging. Op de N201 uit Horen-Hilversum tussen Vinkeveen en Loenen sta je een half uur in de file. En ook op de N201, maar dan de andere kant op tussen Nederhorst en Berg en Loenersloot ook een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Spijt van de 3J's en daarvoor Waylon met Happy Song. De enige Hollandse act ooit bij Motown getekend, scoort de ene na de andere hit. Allemaal afkomstig van zijn debuutalbum Wicked Ways. De X-Factor runner-up redt het prima alleen in de Wicked World.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Burgemeester Marian van der Welen wil graag worden herbenoemd als burgemeester van Waterland. De gemeenteraad ontving hierover op vrijdag 12 juni een brief van de commissaris van de Koning, Arthur van Dijk. Een speciale commissie bereidt de aanbeveling voor. De raad stelt die op donderdag 1 oktober vast in een besloten vergadering. Daarna gaat de aanbeveling naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het nieuwe contract bij Ajax komt er waarschijnlijk niet voor Sean Steur, die overstapt naar Newcastle United. Ondanks een eerder principeakkoord met oud-directeur Alex Kroes kon opvolger Jordi Cruijff geen duidelijkheid geven over zijn toekomst. Newcastle biedt 27 miljoen euro, waarmee Steur bij de top 15 duurste Ajax-verkopen ooit komt. Van vrijdag 10 tot en met vrijdag 17 juli wordt de toegangsweg naar het busstation in Edam vernield met asfalt. Het busstation is niet toegankelijk, de Sinnelweg dient tijdelijk als busstation en is afgesloten voor auto's, behalve bussen en hulpdiensten. Verkeer wordt omgeleid via de Zuiderzeeweg en Dijkgraaf Poslaan. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

Kodachrome. Een nummer van Paul Simon, hier gecoverd door Harme Veerman en Kees Zonbroek. Ja, nee, dan zijn we alweer aan het einde gekomen van deze laatste middagritme van de week. Aanstaande zaterdag ben ik er uiteraard weer van 3 tot 5 met terug in de top 40. En vandaag sluit ik dan weer af met een nummer die ik uitzoek uit mijn eigen playlist. En dat is deze keer Gordon Lightfoot met Sundown. Tot zaterdag!

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
2: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
3: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
4: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mik Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
5: De Groente- en Fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.

Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij de rechtbank in Utrecht hebben honderden mensen geprotesteerd tegen de vrijspraak in een verkrachtingszaak. Dinsdag werden een oud-politiemedewerker en een andere man vrijgesproken van verkrachting van een meisje van 17. Er hebben wel seksuele handelingen plaatsgevonden, oordeelde de rechtbank, maar het zou geen verkrachting zijn geweest. Voor een schietpartij waarbij een dode viel en iemand zwaar gewond raakte, is een man uit Vlaardingen veroordeeld tot 27 jaar cel. De twee werden in 2024 op een landweg in de buurt van Vlissingen beschoten, vermoedelijk tijdens een ruzie over drugs. De veroordeelde man heeft nooit bekend, maar zijn DNA zat op de wapens. Een Tilburgse agent die vastzit voor het lekken van informatie naar criminelen is overgeplaatst naar een ander deel van de gevangenis. Tegen de rechter zei hij dat hij door andere gevangenen wordt bedreigd. De man staat samen met zijn 24-jarige vriendin terecht. Het weer is steeds vaker spelbreker bij de Nijmeegse Vierdaagse. Volgens de organisatie krijgen wandelaars niet alleen vaker te maken met extreme hitte, maar ook met tropische onweersbuien of dagen met regen. Verplaatsing van het evenement naar een ander moment in het jaar is niet aan de orde. Wel wordt bekeken of er vroeger op de dag kan worden gelopen. Bij de overstromingen in het zuiden van China zijn honderden giftige slangen uit kwekerijen ontsnapt. Een aantal mensen is al behandeld tegen slangenbeten. Eén slachtoffer is overleden. De overstromingen zelf hebben aan zeker 38 mensen het leven gekost. In de Tour de France heeft Tadej Pogacar de gele trui heroverd. In de bergetappe door de Pyreneeën was de Sloveen veruit de snelste en pakte een flinke voorsprong op zijn concurrenten. De Deen Jonas Vingegaard werd tweede op 2 minuten en 40 seconden. Het weer vanavond is er nog lang warm met temperaturen boven de 20 graden. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm met temperaturen tussen de 24 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
5: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen? Of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
6: Het is zomer, warme hits en coole vibes.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
2: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Bliksanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Bliksanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
3: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54. Of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De politie heeft deze week 3 verdachten aangehouden in een onderzoek naar de voorbereiding van een liquidatie. Ze zijn alle 3 18 jaar. Eerder werden al 3 andere verdachten opgepakt, onder wie 2 Scandinavische mannen. Zij hadden meerdere vuurwapens en munitie in hun hotelkamer in Amsterdam. Wie het doelwit van de mogelijke liquidatie was, zegt de politie niet. Mogelijk werden de verdachten door criminelen geronseld via sociale media. Een man uit Vlaardingen moet ruim 27 jaar de cel in voor een schietpartij in Rittem bij Vlissingen. Daarbij werden in 2024 2 mannen op een landweggetje van dichtbij neergeschoten. Een van hen overleed, de ander raakte zwaar gewond. Volgens de rechtbank was het een kille liquidatie, vermoedelijk na een ruzie over drugs. Die zou te maken hebben gehad met de onderschepping van een lading crystal meth een dag eerder in Vlissingen. De veroordeelde man van 34 heeft nooit bekend, maar zijn DNA zat op de wapens. Bij een brand in een Chinese schoenenfabriek zijn zeker 28 doden gevallen. Volgens staatsmedia waren mensen op het dak gevlucht van de fabriek in de stad Jingjiang in het zuidoosten van het land. Daar kwamen ze vast te zitten. De brandweer probeert ze nog te bereiken. In de Tour de France heeft Tadej Pogacar de gele trui heroverd. In de bergetappe door de Pyreneeën was de Sloveen veruit de snelste en pakte een flinke voorsprong op zijn concurrenten. De Deen Jonas Vingegaard werd tweede op 2 minuten en 40 seconden. Tennister Karolina Muchova heeft de finale van Wimbledon bereikt. De 29-jarige Tsjechische versloeg de Amerikaanse Coco Gauff in 3 sets. Het is voor het eerst dat Muchova in de finale van Wimbledon staat. Extra bijzonder is dat ze allergisch is voor gras. Het weer. Vanavond is het nog lange tijd zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
2: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
3: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt,

0: Adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren. Want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. adverteren@rtvlove.nl.
1: Alweer een winnaar.
2: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Ja, man.
1: Goedenavond. Het is weer donderdag. En wel de tweede donderdag van de maand. Dus tijd voor de blues. Met hoofdletters. Jazeker. Dat mag ik allemaal weer presenteren bij onze eigen lokale omroep. Edam Volendam. Oftewel Love Radio. Mijn naam is Harry Oskemper en ik hoop dat u weer kan genieten van ja, mooie, bijzondere, oude en nieuwe bluesmuziek. Het eerste uur natuurlijk buitenlands en het tweede uur weer geheel Nederlands. Ja, dat vind ik een leuke scheiding. Ja, om dat maar eens te vergelijken met elkaar, buitenlands en Nederlands. Mankeert me eigenlijk nooit niks aan. Nee hoor. We begonnen met een duo. Een duet van Billy Strings en Marcus King. Billy Strings, eigenlijk heette hij William Lee Apostel, van 3 oktober 1992. Maar we kennen hem allemaal met zijn artiestennaam Billy Strings. Hij is... zijn vader die was heroïneverslaafd, zijn moeder ook trouwens, zijn allemaal jong gestorven. Maar hij is er nog en... Hij speelt van alles en nog wat. Bluegrass, progressive bluegrass, Americana, roots, rock, outlaw country, jam band, psychedelia. Ja, echt zuivere, bijzondere blues staat er niet bij. Maar dat speelde hij zeker weten wel, dat kon je net horen. En die Marcus King, een tijdgenoot van hem, die is van 11 maart 1996. Die heeft een eigen band, de Marcus King Band, en daar heb ik al meer van gedraaid. Dat is ook een mooie muzikant. Een mooie muzikant. En die speelde op het Carter Vintage Guitars. In de Carter Vintage Guitars winkel in Nashville. Met z'n tweeën. Billy Strings en Marcus King. Op 19 maart 2019 is dit opgenomen in die winkel daar in Nashville, Tennessee. Billy Strings en Marcus King. Met hun idee van Summertime. Heel ingetogen, heel mooi. Hartstikke leuk. Dan gaan we naar een favoriet van mij. En dan ja, natuurlijk uiteraard op bluesgebied. Die man heeft zoveel muziek gemaakt. En die is echt jaren actief geweest. Hij was van 17 augustus 1939 en is gestorven 12 augustus. Dus 5 dagen voordat hij 60 werd. 97 is hij gestorven. Nee, 58 natuurlijk. 5 dagen voordat hij 58 werd. Jammer. Een Amerikaanse bluesgitarist, geboren in Widener, Arkansas. En op zijn 12e naar Chicago, Illinois. Verhuisd met zijn ouders. Hij heeft heel veel live opgetreden. Ook heel veel in Nederland. Maar ook heel veel in Parijs vaak. En daar komt hier dit nummer van. Dit is, Montreux. Nou ja, goed. Ook Frankrijk, hè. Of is dat? Nee, officieel is het Zwitserland natuurlijk. Dit komt uit 84. Van het album. Uitgekomen in 1996. Where Have You Been? Live. Montreux, allemaal live-opnames gemaakt tussen 1976 en 1994 van Luther Allison. Luther Allison met David Hood op de bas. Roger Hawkins op de drums. Dan keyboards Michael Karras. Orgel Barry Beckett. Ritmegitaar Jimmy Johnson. En elektrische gitaar, leadgitaar en vocals Luther Allison. Hier komt een heel mooi nummer van dat live album. Met allemaal live opnames uit Montreux. Dat nummer is Memories.

0: Let's see. Thank you very much. Just memories. Thank you very much.
1: Dat was Otis Pain. Die komt nog. Luther Allison met Memories. Of soms staat er ook wel eens getiteld Just Memories. Van het album Where Have You Been? Live Montreux-opnames tussen 1976 en 1984. Ja, mooi album met al die live enormen. Want live, nou. Hij kon dus al goed plat spelen, om het zomaar eens te zeggen. Dan gaan we naar de man. Ik vond het altijd, of vind het nog steeds, zijn muziek ook heel bescheiden, heel mooi. Heel bescheiden. Een pianist die ook bij de beginperiode van Fleetwood Mac betrokken was. Want Fleetwood Mac is begonnen als een recht aan bluesband. Totdat die dames erbij kwamen, werd het een beetje poppy. Ook erg mooi, super muziek hoor. Maar die bluesperiode, die eind 60er jaren, die spreekt mij toch meer aan. Er is een prachtig dubbel album uitgekomen. Chicago Blues Sessions of zo heet dat. Daar draai ik wel meer van, dus dat komt alweer in bod. Maar hier een album door Otis Pain zelf gemaakt. Ook daar is hij de baas van dit album. Maar hij had de afspraak met Fleetwood Mac. Ik wil bij jullie meedraaien en meespelen. Maar als ik mijn eigen album maak, dan wil ik jullie ook als achtergrondmuzikant hebben. Dus wie speelde hierop mee? Ja, Danny Curran en Peter Green gitaar. John McVie bas en S.P. Leary drums. De drummer van dit album, S.P. Leary, dat is een vriend van Otis Pain. En dus Mick Fleetwood, die zei van, nee, neem je vriend maar, dan kijk ik wel aan de zijkant toe. En het is zo goed gelukt, dat album, dat heet The Biggest Thing Since Colossus, uit januari 1969. En daar draai ik van, Otis Pain op zijn piano. Ain't Nobody's Business. Hier is Otis Pain.

Otis Spann met Ain't Nobody's Business van zijn album The Biggest Thing Since Colossus. Waarbij hij begeleid werd door het hart, de basis, de ruggengraat van Fleetwood Mac. Peter Green en Danny Kirwan gitaar, John McPhee bas en S.P. Leary drums. Ja, dat was dan weer een vriend van Otis Spann. En niet de drummer van Fleetwood Mac van het begin. Waar heb ik die nou ook weer? Nou goed, dat is niet zo belangrijk. Mick Fleetwood natuurlijk. Ja, die zei tegen Otis Spann, neem je vriend maar, want dat was S.P. Leary. En dan ga ik wel lekker toekijken en luisteren in productie meewerken. Ja, Ain't Nobody's Business, Otis Spann. Fantastische, heerlijke, mooie bluesmuziek. Dan gaan we naar een man die is slechts 47 jaar geworden. Een echte Ier. Ik heb het, nou, dan weten jullie het al. Ik heb het over Rory Gallagher. Geboren op 2 maart 1948 in Ballyshannon, Donegal, Ierland. En overleden 14 juni 1995 in Londen, in Engeland. Ja, jammer, jammer, jammer. Maar er is gelukkig heel veel muziek van die man. Die heeft in 1971, december 1971, een album uit laten komen met Gary McAvoy op bas, Wilger Campbell drums en percussie en hij zelf natuurlijk gitaar, vocals en harmonica. Is opgenomen in de Tangerine Studio, Tangerine Studios in Londen. Het album heet Juice. En van dat album draai ik een prachtig mooi nummer, In Your Town.

Ja, dat was Rory Gallagher, In Your Town. Met Kerry McAvoy bas en Wilger Campbell drums en percussie. December 1971 van het album Juice, In Your Town. Rory Gallagher, ja, jammer dat hij zo jong gestorven is. Want dat had hij in zijn mars, die man. Op emotionele en ja, zeer dwingende bluesmuziek. Nog zo eentje, en die is langs de rand van de afgrond gegaan, maar door zijn zoon, die vaak met zijn bands meespeelt nu, en zijn vrouw, die zijn manager is, Marie. Ja, Marie, ik heb het over Walter Trout. Die hele familie doet er aan mee. Die hebben hem op het goede spoor gehouden en gezet, en het gaat ontzettend goed met hem. Ja, daar zit ik dan 28 oktober ook naar te kijken en te luisteren uiteraard. In de Melkweg in Amsterdam. Dat is bijna uitverkocht. Er zijn nog online 4 kaartjes beschikbaar. Dat is 28 oktober, hè? 4 kaartjes nog. Dan gaat hij naar Zwolle op 29 oktober. Dan gaat hij naar Arnhem op 30 oktober. Dan gaat hij naar Maastricht 31 oktober. Dan gaat hij naar Tilburg 1 november. En dan is zijn Nederlandse tour weer even voorbij. Maar misschien dat er extra concerten komen. Bert Hart doet niet anders. Want die had Nederland eventjes overgeslagen in de concerten. En nu komen er allemaal concerten bij. Dus wie weet wat Walter Trout doet. Maar hier komt hij, Walter Trout. Live in Paradiso, want er is hij ook heel veel geweest. Uit 2003 alweer, 14 mei 2003, het album Relentless is daar van uitgekomen. Een live album uit Paradiso van Walter Trout met Sammy Avila keys, Jimmy Trapp bass, Joe Parfumi, een mooie naam hè, op de drums en als backing vocal Andrew Eld. Hier is Walter Trout met My Heart Is True.

Dat was Walter Trout, live uit Paradiso. Ja, dat was te horen. Wat een tempel is dat. Sammy Avila Keys, Jimmy Trap Bass, Joe Perfumi Drums en Andrew Eld Backing Vocals. 14 mei 2003 stond hij daar op dat podium. Deze Walter Trout, My Heart is True. Nou, dat is echt waar hoor. Ik heb een hart van goud, Walter Trout. Nou, is toch wel leuk. Voor Sinterklaas over een paar maanden. Als je een LP van Walter Trout zou willen hebben op je verlanglijst. Ja, we gaan naar wat nieuw materiaal. Het eerste is uitgekomen oktober vorig jaar. En het tweede in april van dit jaar. Dus het is allemaal vrij nieuw. Het eerste album, dat heet Tell Your Ghost. Nou weet ik niet hoe je verbinding zoekt met je eigen geest, maar het kan ook betekenen dat je van binnen eventjes met jezelf overleg gaat van wat moet ik doen, wat is er aan de hand, wat gebeurt er allemaal. Tell Your Ghost. Van een dame, ik had er nog nooit van gehoord tot ik stukken in de Blues Magazine nieuwsbrief erover las. Dat ging over een aantal dames. En die recensent John van der Mergel, die schrijft ook. Je ziet vaak dames, die kunnen aardig rammen. Die kunnen aardig zingen. En een combinatie ervan, dat klinkt dan ook nog wel lekker stevig vaak. Maar of het nou, ja, heel bijzonder is of zo, dan heb je er een stuk of 13 in één dozijn. Maar hij zegt, toen kwam er via een kennis van hem, die ook een boeker is, een naam langs. En die heet Leilani Kilgore. Leilani Kilgore. Ik weet ook niet waar ze vandaan komt. Maar de muziek is opgenomen, uitgebracht en geproduceerd in de USA en Canada. Dus het zal toch wel weer Amerika zijn. Maar dat maakt niet uit, daar komen we nog wel eens uit. Ze komt in september naar Os en Weert. En ze heeft in 2025 dus, dat zei ik al, dit album uitgebracht. Er komt een nieuw album, maar dat wordt september wordt het dan gepresenteerd met die tour. Dat tweede album, dat gaat heet Wild Love. Nou, dan kan je poep, wel eventjes gaan zitten. Deze verslaggever heeft het over versleden leder in een open gashendel in een koud biertje. Nou, dat is muziek, hè? Ja, leuk. Dat Tell Your Ghost, dat is ook wel muziek die je oren doen bibberen. Maar ook heel muzikaal. En dat is natuurlijk heel knap, dat deze dame dat kan. Ik weet ook niet hoe oud ze is, daar kom ik allemaal achter. Dat gaan we opzoeken. Leilani Kilgore. Als mensen het weten, stuur me even een mailtje naar de redactie. rtvlovj.nl. Ter attentie van mijn naam, Ariel Skemper. Dan krijg ik misschien wat meer nieuws van deze dame. Leilani Kilgore. Ja. Zij zingt hier met John Weiss, Carver, gitaar en backing vocals. Joshua Rice, bas en backing vocals. En David Keith, drums en ook backing vocals. Ze is uitgekomen 10 oktober vorig jaar. Tell Your Ghost heet het album. En ik draai het nummer Burn. Hier is Leilani Kilgore.

Nou, dat was het dan. Leilani Kilgore. Lekker brommen en knetteren, alles heerlijk. John Weiskarver, Joshua Rice en David Keyes begeleiden haar met het nummer Burn van het album Tell Your Ghost uit oktober vorig jaar. Dan gauw naar Samantha Fish. Die heeft in april 2025 een album uitgebracht, Paper Doll. Dat waren studio-opnames. Dat album heeft ze, al die nummers heeft ze ook live hier en daar gepresenteerd. En daar is nu een album uit verschenen met nog wat bonusnummers van dat album. Samen met haar band Ron Johnson, Jamie Douglas, Mikey Finn, Dee Skyfe, Gabi Bova, Kio en Bobby Harlow. En daar zijn de McCrary Singers Sisters bijgekomen. Dat album heet heel eenvoudig Paper Doll Live. Is van april van dit jaar. Samantha Fish, daar ga ik ermee uit, dit eerste nummer. Het nummer, ja, dan kan je overdromen. Dream Girl. Tot na achter.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
2: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
3: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Leerlingen die vanwege code rood door de hitte geen mondeling examen konden doen, mogen toch alvast starten met hun vervolgopleiding. Staatssecretaris Stiele van Onderwijs zegt dat de leerlingen van het speciaal voortgezet onderwijs niets aan de situatie konden doen. Het gaat om zo'n 300 leerlingen die 2 weken geleden geen mondeling examen konden doen. Dat moet de komende weken nog gebeuren. Scholen en universiteiten houden daar volgens Stiele rekening mee. Leerlingen moeten hun diploma wel halen om door te mogen met de vervolgopleiding. De brand in een Chinese schoenenfabriek is onder controle. Bij de brand in het zuidoosten van China vielen 28 doden. Het vuur brak rond het middaguur uit in de stad Jingjiang. Volgens Chinese staatsmedia waren mensen op het dak gevlucht en kwamen ze daar vast te zitten. Op beelden was te zien hoe vlammen uit de grote fabriek slaan. De eigenaar van de fabriek is aangehouden. In Duitsland is een meisje van 4 doodgebeten door een hond. Het meisje was aan het spelen met de hond in een appartement toen hij haar aanviel. Het gaat vermoedelijk om een Amerikaanse Stafford, een ras dat bekend staat om de gespierde bouw. Aanwezigen probeerden nog om de hond en het meisje uit elkaar te halen, maar die hulp kwam te laat. De hond is naar het asiel gebracht. Naar de moeder van het meisje en een andere aanwezige in het huis loopt een onderzoek. De politie wil weten of zij de dood hadden kunnen voorkomen. De nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal wordt in ieder geval niet Erik ten Hag. Dat zegt hij zelf tegen RTV Oost. Ten Hag is een van de namen die werd genoemd als mogelijk opvolger van Ronald Koeman. Maar hij zegt dat hij te druk is met andere dingen. Ten Hag is nu technisch directeur bij FC Twente en wil dat in ieder geval de komende 2 jaar blijven. Het weer. Vanavond is het nog lange tijd zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
6: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat

0: jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

zijn we weer aan de andere kant van 8 uur. Reclame, nieuws in reclame geweest. En we kunnen weer lekker verder met Nederlandse blues en boogie-woogie muziek. Want we beginnen met boogie-woogie. Dat komt op 23 mei jongstleden is overleden Paul Lagaai. Een hele markante drummer uit de Nederlandse blues en boogie-woogie wereld. Jarenlang gedrumd bij Rob Hoeken. De Rhythm & Blues Groep en de Rob Hoeken Boogie Woogie Trio. Paul Lagaai, dus daar wil ik wel even aandacht aan besteden. Hier komt hij, Rob Hoeken op de piano. Ben de Bruin, gitaar, Herman Dijnen, bas. En Paul Lagaai, drums. Ik vergis me. Dat nummer is al geweest natuurlijk, daar openden we mee. Dat was het nummer Green Feet on the Keyboard van het Rob Hoeken Boogie Woogie Trio. Daar hoorde je niet zoveel van. Ik heb daar één album online van kunnen vinden. 10 Years from Countdown, streepje Full Speed. Allemaal nummers met iets met ruimtevaart en Rambling Around the Milky Way. Future Can't Change My Boogie, Power Supply, Full Speed, Splash Down, So Many Light Years From Home en Weightless. En we openden dit deel van het Jazz & Blues Café bij de LOVJ met het nummer Green Feet on the Keyboard. Dus waarschijnlijk zijn ze ook langs Mars gegaan en kwamen er een paar mannetjes overspringen van Mars, van die groene mannetjes, ja. Met Paul Lagaai op de drums, want daar gaat het natuurlijk om. Die wil ik nog eerder met nog een nummer. En dat begint heel grappig met het aftellen van een gigantische, neem ik aan, Mars of Mars raket. Van datzelfde album.

10 Years from Countdown-Fullspeed. Met Paul Legaay achter de drumstel, of op het drumstel. Of ertussenin, net hoe je het wil hebben. Splash Down Boogie. 5, 4, 3, 2, 1.

Dat waren twee nummers met de op 23 mei jongsleden drummer Paul Lagaai bij de Rob Hoeken Boogie Woogie Trio. Eerst hoorde u Green Feet on the Keyboard en daarna Splashdown Boogie uit 1972. R.I.P. Paul Lagaai, jongen. Jammer. Dan gaan we naar een andere overleden man en die kende ik niet. Maar je hebt natuurlijk heel veel van die goede lokale bandjes met gasten die lekker daar in de omgeving spelen. En dan heb ik het over Rob Orlemans. Een echte rockgitarist. Als je daar YouTube-filmpjes van ziet, dan denk je, ja jongen, jij bent de echte rocker. Rob Orlemans in de Half Past Midnight. Hij is overleden aan een zware longontsteking. Dat is toch ook erg trouwens, hoor. De Nederlandse bluesrockwereld, die hem dus wel goed kennen in zijn omgeving, die is daardoor behoorlijk ondersteboven. Rob Orlemans, overleden op, 28 of 29, ik geloof 28 mei. Ja, dus ook allemaal erg kort geleden. Ik draai ook van deze man, om hem te eren en een beetje te gedenken, twee nummers achter elkaar. En die zijn opgenomen live in het Bluesmoes Café. In Café Bar de Kom in Groesbeek in Nederland. Daar komen ontzettend veel leuke opnames vandaan, live opnames. Dit is opgenomen op 2 september 2015. Met als gast Michael Keaton, gitaar en vocals. En Half Past Midnight, de band van Rob Orlemans. Piet Tromp, bas, Ernest van E, drums. En Rob Orlemans natuurlijk, gitaar en vocals. Hier is als allereerst de JL Boogie. En daarna Hear Me Calling. Hier is Rob Orlemans, gitarist en vocalist.

waren de nummers JL Boogie en Hear Me Calling van Half Past Midnight. Half Past Midnight, dat is Piet Rombas, Ernst van E-Drums en de kort geleden overleden Rob Ollemans, gitaar en vocals. Met als gastspeler een vriend van de band uit Ypsilanti, Michigan, United States, Michael Caton. Opgenomen live in het Blues Moose Café in Café Bar de Kom in Groesbeek op 2 september 2015. Helaas ook alweer overleden, deze gitarist en echte bluesman. Geweldig. Dan gaan we naar een nieuw album. Het geheel moet nog helemaal beluisterd worden door dit persoon. Uitgekomen 29 mei van dit jaar. Een heel nieuw album van King of the World. De band van Ruud Weber, de bassist en de zanger. Stef Del Baren, gitaar. Govert van der Kolm, toetsen en zang. En Marlon Pichel, drums en zang. Het is allemaal in eigen beheer uitgebracht. En het album dat heet The Raw Project. De R-A-W, allemaal hoofdletters, Project. En daar keerden ze volgens de deskundigen, en dat ben ik met ze eens, terug naar de roots van de blues, de essentie van de blues. Rauw, eerlijk en vol emotie. Dit album is live gepresenteerd in Bibelo in Dordrecht. Maar is 4 april al hebben ze een aantal teasers uitgebracht. En toen is het officieel uitgebracht met 10 nummers daarop. King of the World. En van dat nieuwe album, spiksplinternieuw, hoort u het nummer It's Gonna Take a Lifetime. It's Gonna Take a Lifetime. Hier is King of the World.

It's Gonna Take a Lifetime van King of the World van het spiksplinter nieuwe op 29 mei officieel gepresenteerde album The Raw Project. Met Ruud Weber, Stef Delbare, Govert van der Kolm en Marlon Pichel. King of the World blijven echt goed aan de weg timmeren. It's Gonna Take a Lifetime. Mooie laidback blues. Dan gaan we naar een band die bestaat ook al zo'n beetje 50, 55 jaar. Ook een aantal keren op de jazzclub, maar ook in Hollingedam geweest. Ik heb het over John the Revelator. Toen ze 40 jaar bestonden, hebben ze een klein EP'tje uitgebracht met een aantal nummertjes. Want 40, 50, 25 jaar hadden ze een groot album uitgebracht. En 50 jaar ook, met een DVD erbij. Dus toen ze 40 jaar waren, dachten ze, nou, we doen het even rustig aan. We gaan een EP'tje, een extended playertje uitbrengen. 3 september 2009, uitgekomen. Opgenomen in het patronaat in Haarlem. Uiteraard het patronaat in Haarlem. 3 september 2009. Erwin Oubroek, Hammond, piano, keyboards, backing vocals. Paul Dammers, slide en rhythm gitaar. Cor Dijkhuizen, drums. Tom Huysen, bas en vocals. En Frans den Klei, lead en ritmegitaar. Er staan 4 nummertjes op. Bij elkaar zo'n beetje 21 minuten. En van dat album draai ik dus, ja, dat is wel toepasselijk, hè. Old Man Rock and Roll. Hier is John the Revelator.

Dat was John de Revelator, ter gelegenheid van het 40 jaar bestaan. Een klein EP'tje uitgebracht waarop dit nummer ook staat. Old Man Rock'n'Roll, 3 september 2009. Met Erwin Oudbroek, Paul Dammers, Cor Dijkhuizen, Tom Huissen, Frans den Klein. Dan gaan we naar een nieuwe Nederlandse band. Ik heb wel wat meer gedraaid van De Wolf. Dat is zo'n trio, twee broers en een vriend. Lekker stevige blues rock, jazz blues rock. En ja, dat zijn een beetje de evenbeelden van deze nieuwe band. Die is opgericht door een Mees Vullings. Ik had nog nooit van die man gehoord, maar ik zag dat opeens langskomen op nou, Facebook, YouTube, weet ik veel. En dat is een Hagenees met een hoop praatjes, maar hele leuke praatjes. En lekkere, ruige muziek. Daar komt toch ook bijzondere muziek nog steeds vandaan. Die band die hij gemaakt heeft, met allemaal kennis om hem heen, die heet The Bird Experience. The Bird Experience. En als u De Wolf leuk vindt, dan vind je dit ook leuk. Ik weet het zeker. Vind je De Wolf niet leuk, dan vind je dit ook niet leuk. Maar even goed luisteren. Mees Vullings, harmonica, vocals. Pedro Cruz, keys. Redmer Kamsma, gitaar. Dylan van de Grift, basgitaar. Bas? Ja, basgitaar denk ik wel. Lars Douma, drums. En Ismeray Gil, percussion. Het album, dat heet ook The Bird Experience. Dat is natuurlijk leuk om als je eerste album, je debuutalbum, je eigen naam erop te zetten. Dat is hartstikke kenbaar. Is uit 22 mei 2026. En van dat album draai ik The Bird Boogie. Hier is The Bird Experience van Mees Vullings met The Bird Boogie.

Dat was de Bird Experience met The Birds Boogie. De nieuwe band van Mace Vullings. Van het album, gelijknamig album uit 22 mei van dit jaar. Dus heel nieuw. The Bird Experience, houd in de gaten. Ja, dan gaan we eruit met een eerbetoon aan alle overleden blues-giganten, buitenlands of binnenlands. Met een nummertje waar we misschien gauw aangaan met dit weer ook. De Gin House Blues van QB and the Blizzards. Volgende week weer een Jazz en Blues Café, uiteraard. Dan weer een uitzending met een groot deel uit een North Sea Jazz Festival concert. En dat wordt dan John Scofield van 13 juli 1986. Ik wens jullie een mooie week, een veilige week. Doe geen dingen die ik ook niet zou doen. Toch maar weer eens. En het gaat jullie allemaal goed. Bye, bye.

I said stay away from me, everybody.

0: meet everybody now. Cause I'm so in my sin. And I'm begging you, I'm begging you, baby. I do it on my knees, you know. Please, please, please, please give me my gin. Give me my gin. I ask you, give me my gin. I wanna make myself believe. I want to make you understand. I wanna make you understand.
1: Dit is jouw nummer 1, streekradio LOVE. Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
2: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitair collecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
1: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
4: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30% tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
5: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airconelektra.nl.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De vloggende wijkagent uit Tilburg die vastzat op verdenking van het doorspelen van vertrouwelijke informatie komt morgen voorlopig vrij. Ook zijn vriendin wordt vrijgelaten. De rechtbank heeft die beslissing genomen omdat de wijkagent uitlegde dat er een aanslag op zijn leven werd gepland in de gevangenis in Krimpen aan de IJssel. Uit voorzorg was hij binnen de gevangenis al overgeplaatst. De wijkagent gaf op sociale media dagelijks een inkijkje in zijn werk. Sinds begin dit jaar zat hij vast omdat hij informatie zou hebben doorgespeeld aan criminelen. In Duitsland is een meisje van 4 doodgebeten door een hond. Het meisje was aan het spelen met de hond in een appartement toen hij haar aanviel. Het gaat vermoedelijk om een Amerikaanse Stafford, een ras dat bekend staat om de gespierde bouw. Aanwezigen probeerden nog om de hond en het meisje uit elkaar te halen, maar de hulp kwam te laat. De hond is naar het asiel gebracht. Naar de moeder van het meisje en een andere aanwezige in het huis loopt een onderzoek. De politie wil weten of zij de dood hadden kunnen voorkomen. Het Groninger Museum is bezig om een groot glazen kunstwerk te verplaatsen naar de binnenstad. Het museum wil daarmee een nieuw publiek bereiken, maar kunstkenners zijn verbaasd. Zo denkt de voormalig directeur van het museum dat het verplaatsen van de 70 rode, gele en oranje sculpturen duur en ingewikkeld is. Elk deel weegt tussen de 8 en 15 kilo. Bij de verhuizing kan makkelijk een stukje afbreken, vrezen kenners. Het kunstwerk was in 2019 de duurste aankoop ooit van het Groninger Museum. De vrouwenfinale op Wimbledon is dit jaar een Tsjechisch onderrondje. Linda Noskova versloeg vanavond de Oekraïense Marta Kostyuk. In 2 sets werd het 6-4 en 6-4. Vanmiddag had Karolina Mugova zich al geplaatst. Het weer, vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. In het noorden kan mist ontstaan. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmst 6 in Volendam.
2: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
3: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
2: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.

0: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De vloggende wijkagent uit Tilburg die vast zat op verdenking van het doorspelen van vertrouwelijke informatie komt morgen voorlopig vrij. En ook zijn vriendin wordt vrijgelaten. De rechtbank heeft die beslissing genomen omdat de wijkagent uitlegde dat er een aanslag op zijn leven werd gepland in de gevangenis in Krimpen aan de IJssel. Uit voorzorg was hij binnen de gevangenis al overgeplaatst. De wijkagent gaf op sociale media dagelijks een inkijkje in zijn werk. Sinds begin dit jaar zat hij vast omdat hij informatie zou hebben doorgespeeld aan criminelen. In Venezuela is 2 weken na de zware aardbevingen nog een groot tekort aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. Daardoor dreigen uitbraken van infectieziekten, waarschuwt hulporganisatie Save the Children. De Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie maakt zich zorgen om overvolle opvangcentra en het gebrek aan voldoende zorg. De directeur zegt dat er dringend gevaccineerd moet worden tegen infectieziekten. In Venezuela is het dodental opgelopen naar ruim 3800 en er zijn 16.000 gewonden. Een Duitse man is door de Nederlandse politierechter bij verstek veroordeeld omdat hij zich had misdragen aan boord van een vliegtuig. Volgens NH Nieuws had de bemanning van de Corendon-vlucht het zo druk met de man dat de gezagvoerder afgeleid was en een gevaarlijke blunder maakte. Hij gaf een verkeerde vlieghoogte door, maar werd gecorrigeerd door de co-piloot. De passagier maakte ruzie en dreigde een bemanningslid te slaan. De man werd na de landing door de marechaussee van boord gehaald. Hij moet €750 boete betalen. De politie is in een aantal steden voorbereid op ongeregeldheden na de WK-wedstrijd tussen Marokko en Frankrijk. De politie zegt dat feestvieren mag, maar dat het wel veilig moet blijven. Zaterdag waren er na de wedstrijd tegen Canada vernielingen, brandjes en werd met vuurwerk gegooid. In Den Haag raakten agenten gewond. Het weer blijft nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. In het noorden kan mist ontstaan. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
2: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
3: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
4: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
5: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. 1 vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
6: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
7: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Level zoekt met spoed minstens 10 gezinnen die een kind in een crisissituatie kunnen opvangen en pleeggezinnen voor jonge kinderen die nog voor de zomervakantie een plek nodig hebben. Geïnteresseerden kunnen terecht op level.nl. Landelijke criteria voor pleegouderschap gelden, gevolgd door individuele screening. Bibliotheek Waterland biedt deze zomervakantie diverse activiteiten voor kinderen. In het Zomerlab in Volendam kunnen kinderen gratis workshops volgen, zoals emotie ontwerpen en waterraketten bouwen, na aanmelding via de website. Daarnaast blijft het Klooilab open in Volendam en Monnikendam, waar kinderen kunnen experimenteren met 3D-printen, programmeren en filmen. Kees Schutter, bekend als het gezicht achter zijn bakkerijen in Monnikendam, Purmerend, Volendam en Amsterdam, is afgelopen vrijdag op 72-jarige leeftijd overleden na een kort ziekbed. Hij groeide uit tot een geliefd gezicht in Monnikendam. Het afscheid vindt plaats op vrijdag 10 juli in de Grote Kerk, gevolgd door de begrafenis aan de Kloosterdijk.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Voor een schietpartij waarbij een dode viel en iemand zwaar gewond raakte, is een man uit Vlaardingen veroordeeld tot 27 jaar cel. De twee werden in 2024 op een landweg in de buurt van Vlissingen beschoten, vermoedelijk tijdens een ruzie over drugs. Sinds het voorjaar hebben de mazelen in Bangladesh al aan bijna 750 kinderen het leven gekost. Het aantal slachtoffers ligt mogelijk hoger, zegt UNICEF. Vooral kinderen tot 5 jaar worden ziek. Tennister Karolina Muchová heeft de finale van Wimbledon bereikt. De 29-jarige Tsjechische versloeg de Amerikaanse Coco Gauff in 3 sets. Het is voor het eerst dat Muchová in de finale van Wimbledon staat. Extra bijzonder is dat ze allergisch is voor gras. Het weer vanavond nog lang warm. Vanavond koelt het af naar een graad of 14.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Van vrijdag 10 tot en met vrijdag 17 juli wordt de toegangsweg naar het busstation in Edam vernield met asfalt. Het busstation is niet toegankelijk, de Sinnelweg dient tijdelijk als busstation en is afgesloten voor auto's, behalve bussen en hulpdiensten. Verkeer wordt omgeleid via de Zuiderzeeweg en Dijkgraaf Poslaan. HV Kras Volendam komt komend seizoen uit in de EHF European Cup. Als landskampioen stroomt de Noord-Hollandse club in tijdens de tweede ronde. De eerste wedstrijden staan gepland voor het weekend van 17 en 18 oktober. Op 14 juli vindt de loting voor de eerste en tweede ronde plaats. Dan wordt ook de tegenstander van Volendam bekend. Burgemeester Marianne van der Welen wil graag worden herbenoemd als burgemeester van Waterland. De gemeenteraad ontving hierover op vrijdag 12 juni een brief van de commissaris van de Koning, Arthur van Dijk. Een speciale commissie bereidt de aanbeveling voor. De raad stelt die op donderdag 1 oktober vast in een besloten vergadering. Daarna gaat de aanbeveling naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
2: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Het nieuwe contract bij Ajax komt er waarschijnlijk niet voor Sean Steur, die overstapt naar Newcastle United. Ondanks een eerder principeakkoord met oud-directeur Alex Kroes kon opvolger Jordi Cruijff geen duidelijkheid geven over zijn toekomst. Newcastle biedt 27 miljoen euro, waarmee Steur bij de top 15 duurste Ajax-verkopen ooit komt. Inwoners die op vakantie gaan, kunnen voor vertrek hun reisdocumenten controleren op geldigheid. Ook rekening houdend met eventuele extra geldigheidseisen van het bestemmingsland. De gemeente adviseert een veilige digitale kopie te maken via de Kopie-ID-app om identiteitsfraude te voorkomen. Nog niets geregeld? Dan kan een afspraak worden gemaakt via de gemeentelijke website. Na meldingen van overlast door hardrijders hield de politie dinsdag een snelheidscontrole op de Verzetslaan in Purmerend. Een bestuurder reed 129 km per uur, waar 50 is toegestaan. Extra gevaarlijk vanwege de vele kruispunten. Hij moest direct zijn rijbewijs inleveren en wordt aangemeld bij het CBR voor een verplichte cursus.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: Ook vandaag staan we voor je klaar.
3: We vinden het fijn dat je luistert.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
2: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
3: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
4: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mik Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
5: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 's morgens tot 5:00 's middags.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De onderwijsinspectie heeft vastgesteld dat er bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam sprake is van wanbeheer. Volgens de inspectie heeft het bestuur van de islamitische school jarenlang nagelaten om iets aan de slechte kwaliteit van het onderwijs te doen. De inspectie heeft de staatssecretaris nu gevraagd om in te grijpen. Bij de school is al jaren veel te doen over het onderwijs. Resultaten van leerlingen zijn slecht en het bestuur is niet van alles op de hoogte. Volledig onverwacht is Eva Heijblom geen wethouder van Rotterdam geworden. In de gemeenteraad bleek er geen meerderheid voor de kandidaat-wethouder van D66. In plaats daarvan stemde de raad op iemand anders, Joan Nunnally. Zij kreeg 2 stemmen meer. De bloemen lagen al klaar voor Heijblom en ook haar familie was aanwezig. Maar direct na de stemming verliet ze de raadzaal. Joan Nunnally spreekt van een mooie verrassing. Ze gaat nadenken of ze wethouder wil worden. De politie in een aantal steden is voorbereid op ongeregeldheden na de WK-wedstrijd tussen Marokko en Frankrijk die nu bezig is. De politie zegt dat feestvieren mag, maar dat het wel veilig moet blijven. Zaterdag waren er na de wedstrijd van Marokko tegen Canada vernielingen, brandjes en werd met vuurwerk gegooid. In Den Haag raakten agenten gewond. Bij het gemeentehuis in Oldebroek in Gelderland is gedemonstreerd tegen het besluit om het lokale LHBTI-beleid te schrappen. De nieuwe conservatieve coalitie heeft besloten op Coming Out Day geen regenboogvlag meer te hijsen en te stoppen met beleid om de sociale acceptatie van LHBTI'ers te verbeteren. Oldebroek is de eerste gemeente die dat beleid actief wil terugdraaien. Vanavond werden in de gemeente de nieuwe wethouders geïnstalleerd. En ook was er een kleine tegendemonstratie. Daarnaast werd er door ruim 100 boeren gedemonstreerd tegen de wolf. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warm. Het koelt af naar 12 tot 17 graden uiteindelijk. In het noorden kan mist ontstaan. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmst 6 in Volendam.
2: Het is zomer, warme hits en coole vibes.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl. Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
3: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
4: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirri.
5: Op zoek naar een gecertificeerde elektro-specialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airconelektra.nl.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Volkswagen wil het aantal automodellen flink terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen. Zo moeten de kosten worden verlaagd. De directie heeft dat plan voorgelegd aan de Raad van Commissarissen. Volkswagen is de grootste autofabrikant van Europa en heeft het al een tijd moeilijk door hoge kosten, concurrentie uit China en Amerikaanse importheffingen. Ook andere merken in de Volkswagen-groep, zoals Audi, Skoda en Seat, moeten volgens de plannen de komende jaren inkrimpen. Oekraïne heeft de afgelopen dagen de aanvallen op Russische schepen bij de bezette Krim opgevoerd. Volgens het Oekraïnse leger zijn afgelopen nacht 12 Russische tankers geraakt in de zee van Azov, waarmee het totaal van deze week op 36 komt. De tankers zouden worden gebruikt voor het bevoorraden van Russische troepen en voor de olie-export, waarmee Rusland internationale sancties omzeilt. Oekraïne valt al langere tijd de Russische logistieke en energieinfrastructuur rond de Krim aan. Onder meer olieraffinaderijen en opslagplaatsen zijn geregeld doelwit. De onderwijsinspectie heeft vastgesteld dat er bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam sprake is van wanbeheer. Volgens de inspectie heeft het bestuur van de islamitische school jarenlang nagelaten om iets aan de slechte kwaliteit van het onderwijs te doen. De inspectie heeft de staatssecretaris nu gevraagd om in te grijpen. De Noorse wielrenner Torstein Tran heeft na zijn val de afgelopen dag de Tour verlaten. Hij reed sinds dinsdag in de gele trui, maar raakte in de zesde etappe op grote achterstand. In de afdaling van de Tourmalet in de Pyreneeën maakte hij een stuurfout, waardoor hij uitgleed. Tran reed de etappe nog wel uit, maar daarna bleek hij een gebroken rib en een hersenschudding te hebben. Het weer, in het noorden vannacht kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag, het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer, warme hits en coole vibes.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeenteraad van Rotterdam heeft volkomen onverwacht een andere D66-wethouder gekozen. De coalitiepartijen hadden Eva Heijblom voorgedragen, een topambtenaar bij Binnenlandse Zaken. Vanuit de raad klonk kritiek dat het voorgedragen college te wit was. Onder andere D66-raadslid Joan Nunnally zei dat. Tot haar eigen verrassing kreeg zij, hoewel ze geen kandidaat was, 23 stemmen en Heijblom 21. Nunnally gaat nu nadenken of ze wethouder wil worden. De andere voorgedragen D66-wethouder in Rotterdam werd wel gekozen. De onderwijsinspectie wil dat de staatssecretaris ingrijpt bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. De islamitische middelbare school heeft nog steeds zijn onderwijs niet verbeterd en de slagingspercentages zijn extreem laag. Het bestuur maakt zich schuldig aan wanbeheer, zegt de inspectie. Staatssecretaris Thiele deelt de zorgen en bekijkt wat ze nu gaat doen. Volkswagen gaat flink in de kosten snijden. De grootste autofabrikant van Europa heeft het al een tijd moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. De directie wil nu het aantal modellen terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen. Ook bij dochtermerken als Audi, Skoda en Seat. Dat plan ligt nu bij de Raad van Commissarissen. Frankrijk heeft zich op het WK voetbal geplaatst voor de halve finales ten koste van Marokko. De Fransen wonnen met 2-0. In de eerste helft werd niet gescoord. Frankrijk kreeg wel een penalty, maar het schot van Mbappé werd tegengehouden door de Marokkaanse doelman Bounou. In de tweede helft bleek Frankrijk veel sterker dan Marokko. De twee doelpunten werden kort na elkaar gemaakt door Mbappé en Dembélé. Frankrijk moet in de halve finale tegen Spanje of België, die elkaar de komende dag treffen. Het weer, in het noorden vannacht kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag, het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer, warme hits en coole vibes.

beminde gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema. U weet wel, met zo'n doek en een camera.

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Olé, olé. Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Olé, olé. Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Olé, olé. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Olé, olé. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Olé, olé. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts naar

Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In de VS zijn 8 mannen aangeklaagd voor het voorbereiden van een aanslag bij het Witte Huis. Ze wilden volgens justitie een bloedbad veroorzaken tijdens het kooigevecht dat vorige maand in de tuin van het Witte Huis werd gehouden voor de 80ste verjaardag van president Trump. De verdachten zouden onder meer vuurwapens, explosieven en drones hebben aangeschaft. Daarmee wilden ze volgens justitie onder andere Trump, vicepresident Vance en Elon Musk doden. Als de 8 verdachten worden veroordeeld, kunnen ze levenslang krijgen. In Venezuela is 2 weken na de zware aardbevingen nog een groot tekort aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. Daardoor dreigen